0: 22 graden. Zondag is eerst nog droog, maar komen buien aan. Daarna wacht een wisselvallige week.
1: Oh, what? De glorietijd van de Belgische discotheken komt terug. Here we go. De Spiegeltent transformeert voor één avond in...
2: Discotheca Belgica.
1: Een bruisende dansvloer, vol nostalgie, live muziek en pure discotheek-energie. Oh, yeah. Met een exclusieve retro house set van Bram en Leonard en full live band.
2: Discotheca Belgica.
1: Met DJ's Bart Reeves en Vince Nova. Discotheca Belgica. Op zondag 24 mei in de Spiegeltent in het Stadspark van Nienhoven. Info en tickets op spiegeltentnienhoven.be.
3: Ben je op zoek naar een nieuw salon aan een uitzonderlijke prijs? Dan moet je bij Heim Polé zijn. Op 1, 2, 3, 9 en 10 mei organiseert Heim Polé een grote magazijnverkoop. Heel veel salons gaan de deur uit tegen ongeziene kortingen. En dat is nog niet alles. Je krijgt maar liefst 5 jaar Omnium garantie op je volledige salon. Ook op vlekken en motoren. Wees er snel bij. Want op is op. Heim Polé. Kwaliteit, comfort en zekerheid. Voor een prijs dat je niet verwacht.
1: Gary Hagger brengt de zon naar Nienhoven. Tijdens de seniorennamiddag in de Spiegeltent. Muziek, sfeer en gezelligheid. En vooral samen genieten. Met Gary Hagger en Larissa. De seniorennamiddag maandag 18 mei vanaf 2 uur in de Spiegeltent in het Stadspark van Nienhoven. Tickets en info via spiegeltentnienhoven.be. Als de zon verschijnt. 24 uur per dag, alles wat er leeft in Nienhoven.

0: Zaterdag 9 mei, dit is het nieuws uit Ninove. Tijdens de pleisteracties van het Rode Kruis werden in totaal 414.000 pleisters verkocht. Dat is goed voor een recordbedrag van 4,14 miljoen euro. De opbrengst gaat volledig naar de werking van alle lokale afdelingen in Vlaanderen, waaronder ook die van Ninove. Op de Tabakslaan in Appelterre is een motorrijder gisteren namiddag zwaar gewond geraakt bij een botsing. Hij reed achteraan in op een auto en kwam door de klap hard op de grond terecht. Hij werd zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurder van de auto bleef ongedeerd, maar was wel in shock. In de eindrondes van het voetbal speelt KFC Voorde Appelterre A vandaag uit tegen Wilrijk. Als de fusieploeg dit duel wint, stijgt het door naar de tweede afdeling voetbal Vlaanderen. KVK Ninove speelt dan weer op het veld van Schoonaarde. En meer nieuws uit Ninove vind je op radioninove.be.
1: We love Ninove.

0: De Spiegeltent is terug. Met op woensdag 13 mei het grote openingsevent. We will rock de Spiegeltent. Met Mother Mercury, The Ultimate Queen Tribute Band. Supported by Fox and the Bullocks. All we hear is Radio Gaga. We will rock de Spiegeltent. Op woensdag 13 mei in de Spiegeltent in het Stadspark van Nienhoven. Tickets en info op spiegeltentnienhoven.be. Exclusief in de Spiegeltent, het live stand-up comedy café. Met Peter Kluppels, Rob van Oudenhoven, Geron de Wulf en Jeroen Dijk. Op vrijdag 15 mei vanaf 6 uur in de Spiegeltent in het Stadspark van Nienhoven. De toegang is gratis.
1: Via 95FM, DAB+, en de Radio Nienhoven-app. Dit is de Stadsradio van Nienhoven.
2: Radio Nienhoven.
1: Radio Nienhoven, nieuws.
3: Defensie wil tegen 2029 haar 53 F-16 gevechtsvliegtuigen aan Oekraïne leveren. Dat schrijft het Franstalig weekblad Lviv. De meeste vliegtuigen zouden in 2028 naar daar verhuizen. 2 jaar geleden was er nog sprake van 30 toestellen. De overdracht hangt af van de levering van de F-35's die de F-16's moeten vervangen. Want de luchtmacht wil zijn capaciteit wel behouden. De VS gaan Amerikaanse passagiers op het cruiserschip Hondius evacueren na de uitbraak van het Hantavirus daar. Ze sturen een vliegtuig naar Tenerife waar het schip zondagochtend moet aankomen. Er zijn 17 Amerikanen aan boord. Ook 2 Belgen kunnen met een door Nederland gecharterd vliegtuig terugkeren. Ze moeten wel eerst naar het Universitair Ziekenhuis van Antwerpen voor onderzoek. Er is nieuw overleg over de oorlog in het Midden-Oosten. De Qatarese premier praat in Washington met Amerikaanse vice-president J.D. Vance. Dat gesprek zal vooral gaan over het conflict met Iran. Dat heeft directe gevolgen voor de buurlanden, waaronder ook Qatar, en voor de wereldwijde oliehandel vanuit de regio. Lotte Kopecky is leider af in de Ronde van Spanje voor vrouwen. Haar ploeggenote Anna van der Breggen neemt de rode leiderstrui over na een zege in de eerste bergrit. Kopecky offerde zich op in volle finale voor haar teamgenoten en finishte uiteindelijk op 10 minuten. Er is nog 1 rit in deze Vuelta, een bergetappe met aankomst bovenop. En meerkamper Jente Houtenketen moet passen voor het EK Atletiek in Birmingham deze zomer. Hij sukkelt nog altijd met een stressfractuur in zijn linkerscheenbeen. De pijn is steeds erger, schrijft hij online, en neemt nu 4 weken rust om een operatie te vermijden. Het blijft droog en helder bij minima rond 9 graden. Daarna een zonnige en zachte zaterdag, maximaal tot 23 graden. Zondag is eerst nog droog, maar komen buien aan. Daarna wacht een wisselvallige week.
0: De glorietijd van de Belgische discotheken komt terug. Here we go. De Spiegeltent transformeert voor 1 avond in...
4: Discotheca Belgica.
0: Een bruisende dansvloer, vol nostalgie, live muziek en pure discotheek-energie. Oh yeah. Met een exclusieve retro house set van Bram en Leonard en full live band.
4: Discotheca Belgica.
0: Met DJ's Bart Reeves en Vince Nova. Discotheca Belgica. Op zondag 24 mei in de Spiegeltent in het Stadspark van Nienhoven. Info en tickets op spiegeltentnienhoven.be.
5: Ben je op zoek naar een nieuw salon aan een uitzonderlijke prijs? Dan moet je bij Heim Polé zijn. Op 1, 2, 3, 9 en 10 mei organiseert Heim Polé een grote magazijnverkoop. Heel veel salons gaan de deur uit tegen ongeziene kortingen. En dat is nog niet alles. Je krijgt maar liefst 5 jaar Omnium garantie op je volledige salon. Ook op vlekken en motoren. Wees er snel bij, want op is op. Heim Polé. Kwaliteit, comfort en zekerheid. Voor een prijs dat je niet verwacht.
0: Gary Hagger brengt de zon naar Nienhoven. Tijdens de seniorennamiddag in de Spiegeltent. Muziek, sfeer en gezelligheid. En vooral samen genieten. Met Gary Hagger en Larissa. De seniorennamiddag maandag 18 mei vanaf 2 uur in de Spiegeltent in het Stadspark van Nienhoven. Tickets en info via spiegeltentnienhoven.be.
6: Als de zon verschijnt.
1: 24 uur per dag, alles wat er leeft in Nienhoven. We love you.

0: Zaterdag 9 mei, dit is het nieuws uit Ninove. Tijdens de pleisteracties van het Rode Kruis werden in totaal 414.000 pleisters verkocht. Dat is goed voor een recordbedrag van 4,14 miljoen euro. De opbrengst gaat volledig naar de werking van alle lokale afdelingen in Vlaanderen, waaronder ook die van Ninove. Op de Tabakslaan in Appelterre is een motorrijder gisteren namiddag zwaar gewond geraakt bij een botsing. Hij reed achteraan in op een auto en kwam door de klap hard op de grond terecht. Hij werd zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurder van de auto bleef ongedeerd, maar was wel in shock. In de eindrondes van het voetbal speelt KFC Voorde Appelterre A vandaag uit tegen Wilrijk. Als de fusieploeg dit duel wint, stijgt het door naar de tweede afdeling voetbal Vlaanderen. KVK Ninove speelt dan weer op het veld van Schoonaarde. En meer nieuws uit Ninove vind je op radioninove.be.
1: We love Ninove.

De Spiegeltent is terug. Met op woensdag 13 mei het grote openingsevent. We will rock de Spiegeltent. Met Mother Mercury, The Ultimate Queen Tribute Band. Supported by Fox and the Bullocks. All we hear is Radio Gaga. We will rock de Spiegeltent. Op woensdag 13 mei in de Spiegeltent in het Stadspark van Nienhoven. Tickets en info op spiegeltentnienhoven.be. Exclusief in de Spiegeltent, het live stand-up comedy café. Met Peter Kluppels, Rob van Oudenhoven, Geron de Wulf en Jeroen Dijk. Op vrijdag 15 mei vanaf 6 uur in de Spiegeltent in het

0: Radio Ninove app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: Defensie wil tegen 2029 haar 53 F-16 gevechtsvliegtuigen aan Oekraïne leveren. Dat schrijft het Franstalig weekblad Lviv. De meeste vliegtuigen zouden in 2028 naar daar verhuizen. 2 jaar geleden was er nog sprake van 30 toestellen. De overdracht hangt af van de levering van de F-35's die de F-16's moeten vervangen. Want de luchtmacht wil zijn capaciteit wel behouden. De VS gaan Amerikaanse passagiers op het cruiseschip Hondius evacueren na de uitbraak van het Hanta-virus daar. Ze sturen een vliegtuig naar Tenerife waar het schip zondagochtend moet aankomen. Er zijn 17 Amerikanen aan boord. Ook 2 Belgische kunnen met een door Nederland gecharterd vliegtuig terugkeren. Ze moeten wel eerst naar het Universitair Ziekenhuis van Antwerpen voor onderzoek. Er is nieuw overleg over de oorlog in het Midden-Oosten. De Qatarese premier praat in Washington met Amerikaanse vice-president J.D. Vance. Dat gesprek zal vooral gaan over het conflict met Iran. Dat heeft directe gevolgen voor de buurlanden, waaronder ook Qatar, en voor de wereldwijde oliehandel vanuit de regio. Lotte Kopecky is leider af in de Ronde van Spanje voor vrouwen. Haar ploeggenote Anna van der Breggen neemt de rode leiderstrui over na een zege in de eerste bergrit. Kopecky offerde zich op in volle finale voor haar teamgenoten en finishte uiteindelijk op 10 minuten. Er is nog 1 rit in deze Vuelta, een bergetappe met aankomst bovenop. En meer Kamperjente Houtenketen moet passen voor het EK Atletiek in Birmingham deze zomer. Hij sukkelt nog altijd met een stressfractuur in zijn linkerscheenbeen. De pijn is steeds erger, schrijft hij online, en neemt nu 4 weken rust om een operatie te vermijden. Het blijft droog en helder bij minima rond de 9 graden. Daarna een zonnige en zachte zaterdag, maximaal tot 23 graden. Zondag is eerst nog droog, maar komen buien aan. Daarna wacht een wisselvallige week.
3: Are we gonna play house tonight? Or what?
4: De glorietijd van de Belgische discotheken komt terug.
3: Here we go!
4: De Spiegeltent transformeert voor 1 avond in...
5: Discotheca Belgica.
4: Een bruisende dansvloer, vol nostalgie, live muziek en pure discotheek-energie.
3: Oh yeah.
4: Met een exclusieve retro house set van Bram en Leonard en full live band.
5: Discotheca Belgica.
4: Met DJ's Bart Reeves en Vince Nova. Discotheca Belgica. Op zondag 24 mei in de Spiegeltent in het Stadspark van Ninove. Info en tickets op spiegeltentninove.be.
6: Ben je op zoek naar een nieuw salon aan een uitzonderlijke prijs? Dan moet je bij Heim Polé zijn. Op 1, 2, 3, 9 en 10 mei organiseert Heim Polé een grote magazijnverkoop. Heel veel salons gaan de deur uit tegen ongeziene kortingen. En dat is nog niet alles. Je krijgt maar liefst 5 jaar Omnium garantie op je volledige salon. Ook op vlekken en motoren. Wees er snel bij, want op is op. Heim Polé. Kwaliteit, comfort en zekerheid. Voor een prijs dat je niet verwacht.
4: Gary Hagger brengt de zon naar Ninove. Tijdens de seniorennamiddag in de Spiegeltent. Muziek, sfeer en gezelligheid. En vooral samen genieten. Met Gary Hagger en Larissa. De seniorennamiddag maandag 18 mei vanaf 2 uur in de Spiegeltent in het Stadspark van Ninove. Tickets en info via spiegeltentninove.be.
7: Als de zon verschijnt.
0: 24 uur per dag, alles wat er leeft in Ninove.
1: Ninove.

0: Zaterdag 9 mei, dit is het nieuws uit Ninove. Tijdens de pleisteracties van het Rode Kruis werden in totaal 414.000 pleisters verkocht. Dat is goed voor een recordbedrag van 4,14 miljoen euro. De opbrengst gaat volledig naar de werking van alle lokale afdelingen in Vlaanderen, waaronder ook die van Ninove. Op de Tabakslaan in Appelterre is een motorrijder gisteren namiddag zwaar gewond geraakt bij een botsing. Hij reed achteraan in op een auto en kwam door de klap hard op de grond terecht. Hij werd zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurder van de auto bleef ongedeerd, maar was wel in shock. In de eindrondes van het voetbal speelt KFC Voorde Appelterre A vandaag uit tegen Wilrijk. Als de fusieploeg dit duel wint, stijgt het door naar de tweede afdeling voetbal Vlaanderen. KVK Ninove speelt dan weer op het veld van Schoonaarde. En meer nieuws uit Ninove vind je op radioninove.be.
1: We love Ninove.

De Spiegeltent is terug. Met op woensdag 13 mei het grote openingsevent. We will rock de Spiegeltent. Met Mother Mercury, The Ultimate Queen Tribute Band. Supported by Fox and the Bullocks. All we hear is Radio Gaga. We will rock de Spiegeltent. Op woensdag 13 mei in de Spiegeltent in het Stadspark van Nienhoven. Tickets en info op spiegeltentnienhoven.be. Exclusief in de Spiegeltent, het live stand-up comedy café. Met Peter Kluppels, Rob van Oudenhoven, Geron de Wulf en Jeroen Dijk. Op vrijdag 15 mei vanaf 6 uur in de Spiegeltent in het Stadspark.

0: Radio Ninove. Nieuws.
1: Defensie wil tegen 2029 haar 53 F-16 gevechtsvliegtuigen aan Oekraïne leveren. Dat schrijft het Franstalig weekblad Lviv. De meeste vliegtuigen zouden in 2028 naar daar verhuizen. 2 jaar geleden was er nog sprake van 30 toestellen. De overdracht hangt af van de levering van de F-35's die de F-16's moeten vervangen. Want de luchtmacht wil zijn capaciteit wel behouden. De VS gaan Amerikaanse passagiers op het cruiserschip Hondius evacueren na de uitbraak van het Hanta-virus daar. Ze sturen een vliegtuig naar Tenerife waar het schip zondagochtend moet aankomen. Er zijn 17 Amerikanen aan boord. Ook 2 Belgen kunnen met een door Nederland gecharterd vliegtuig terugkeren. Ze moeten wel eerst naar het Universitair Ziekenhuis van Antwerpen voor onderzoek. Er is nieuw overleg over de oorlog in het Midden-Oosten. De Qatarese premier praat in Washington met Amerikaanse vice-president J.D. Vance. Dat gesprek zal vooral gaan over het conflict met Iran. Dat heeft directe gevolgen voor de buurlanden, waaronder ook Qatar en voor de wereldwijde oliehandel vanuit de regio. Lotte Kopecky is leider af in de Ronde van Spanje voor vrouwen. Haar ploeggenote Anna van der Breggen neemt de rode leiderstrui over na een zege in de eerste bergrit. Kopecky offerde zich op in volle finale voor haar teamgenoten en finishte uiteindelijk op 10 minuten. Er is nog 1 rit in deze Vuelta, een bergetappe met aankomst bovenop. En meer Kamperjente Houtenketen moet passen voor het EK Atletiek in Birmingham deze zomer. Hij sukkelt nog altijd met een stressfractuur in zijn linkerscheenbeen. De pijn is steeds erger, schrijft hij online en neemt nu 4 weken rust om een operatie te vermijden. Blijft droog en helder bij minima rond 9 graden. Daarna een zonnige en zachte zaterdag, maximaal tot 23 graden. Zondag is eerst nog droog, maar er komen buien aan. Daarna wacht een wisselvallige week.
2: Are we gonna play house tonight or what?
3: De glorietijd van de Belgische discotheken komt terug.
2: Here we go!
3: De Spiegeltent transformeert voor 1 avond in...
4: Discotheca Belgica.
3: Een bruisende dansvloer, vol nostalgie, live muziek en pure discotheek-energie.
2: Oh yeah.
3: Met een exclusieve retro house set van Bram en Leonard en full live band.
4: Discotheca Belgica.
3: Met DJ's Bart Reeves en Vince Nova. Discotheca Belgica. Op zondag 24 mei in de Spiegeltent in het Stadspark van Ninove. Info en tickets op spiegeltentninove.be.
5: Ben je op zoek naar een nieuw salon aan een uitzonderlijke prijs? Dan moet je bij Heim Polé zijn. Op 1, 2, 3, 9 en 10 mei organiseert Heim Polé een grote magazijnverkoop. Heel veel salons gaan de deur uit tegen ongeziene kortingen. En dat is nog niet alles. Je krijgt maar liefst 5 jaar Omnium garantie op je volledige salon. Ook op vlekken en motoren. Wees er snel bij, want op is op. Heim Polé. Kwaliteit, comfort en zekerheid. Voor een prijs dat je niet verwacht.
3: Gary Hagger brengt de zon naar Ninove. Tijdens de seniorennamiddag in de Spiegeltent. Muziek, sfeer en gezelligheid en vooral samen genieten. Met Gary Hagger en Larissa. De seniorennamiddag maandag 18 mei vanaf 2 uur in de Spiegeltent in het Stadspark van Ninove. Tickets en info via spiegeltentninove.be.
2: Als de zon verschijnt.
3: 24 uur per dag, alles wat er leeft in Ninove.

0: Zaterdag 9 mei, dit is het nieuws uit Ninove. Tijdens de pleisteracties van het Rode Kruis werden in totaal 414.000 pleisters verkocht. Dat is goed voor een recordbedrag van 4,14 miljoen euro. De opbrengst gaat volledig naar de werking van alle lokale afdelingen in Vlaanderen, waaronder ook die van Ninove. Op de Tabakslaan in Appelterre is een motorrijder gisteren namiddag zwaar gewond geraakt bij een botsing. Hij reed achteraan in op een auto en kwam door de klap hard op de grond terecht. Hij werd zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurder van de auto bleef ongedeerd, maar was wel in shock. In de eindrondes van het voetbal speelt KFC Voorde Appelterre A vandaag uit tegen Wilrijk. Als de fusieploeg dit duel wint, stijgt het door naar de tweede afdeling voetbal Vlaanderen. KVK Ninove speelt dan weer op het veld van Schoonaarde. En meer nieuws uit Ninove vind je op radioninove.be.
1: We love Ninove.

0: De Spiegeltent is terug. Met op woensdag 13 mei het grote openingsevent. We will rock de Spiegeltent. Met Mother Mercury, The Ultimate Queen Tribute Band. Supported by Fox and the Bullocks. All we hear is Radio Gaga. We will rock de Spiegeltent. Op woensdag 13 mei in de Spiegeltent in het Stadspark van Nienhoven. Tickets en info op spiegeltentnienhoven.be. Exclusief in de Spiegeltent, het live stand-up comedy café. Met Peter Kluppels, Rob van Oudenhoven, Geron de Wulf en Jeroen Dijk. Op vrijdag 15 mei vanaf 6 uur in de Spiegeltent in het Stadspark van Nienhoven. De toegang is gratis.
1: Via 95FM, DAB+, en de Radio Nienhoven-app. Dit is de Stadsradio van Nienhoven.
2: Radio Nienhoven.
1: Radio Nienhoven. Nieuws.
3: Defensie wil tegen 2029 haar 53 F-16 gevechtsvliegtuigen aan Oekraïne leveren. Dat schrijft het Franstalig Weekblad Lviv. De meeste vliegtuigen zouden in 2028 naar daar verhuizen. 2 jaar geleden was er nog sprake van 30 toestellen. De overdracht hangt af van de levering van de F-35's die de F-16's moeten vervangen. Want de luchtmacht wil zijn capaciteit wel behouden. De VS gaan Amerikaanse passagiers op het cruiserschip Hondius evacueren na de uitbraak van het hantavirus daar. Ze sturen een vliegtuig naar Tenerife waar het schip zondagochtend moet aankomen. Er zijn 17 Amerikanen aan boord. Ook 2 Belgische kunnen met een door Nederland gecharterd vliegtuig terugkeren. Ze moeten wel eerst naar het Universitair Ziekenhuis van Antwerpen voor onderzoek. Er is nieuw overleg over de oorlog in het Midden-Oosten. De Qatarese premier praat in Washington met Amerikaanse vice-president J.D. Vance. Dat gesprek zal vooral gaan over het conflict met Iran. Dat heeft directe gevolgen voor de buurlanden, waaronder ook Qatar, en voor de wereldwijde oliehandel vanuit de regio. Lotte Kopecky is leider af in de Ronde van Spanje voor vrouwen. Haar ploeggenote Anna van der Breggen neemt de rode leiderstrui over na een zege in de eerste bergrit. Kopecky offerde zich op in volle finale voor haar teamgenoten en finishte uiteindelijk op 10 minuten. Er is nog 1 rit in deze Vuelta, een bergetappe met aankomst bovenop. En meer Kamperjente Houtenketen moet passen voor het EK Atletiek in Birmingham deze zomer. Hij sukkelt nog altijd met een stressfractuur in zijn linkerscheenbeen. De pijn is steeds erger, schrijft hij online, en neemt nu 4 weken rust om een operatie te vermijden. Het blijft droog en helder bij minima rond de 9 graden. Daarna een zonnige en zachte zaterdag, maximaal tot 23 graden. Zondag is eerst nog droog, maar komen buien aan. Daarna wacht een wisselvallige week.
0: De glorietijd van de Belgische discotheken komt terug. Here we go. De Spiegeltent transformeert voor 1 avond in...
4: Discotheca Belgica.
0: Een bruisende dansvloer, vol nostalgie, live muziek en pure discotheek-energie. Oh yeah. Met een exclusieve retro house set van Bram en Leonard en full live band.
4: Discotheca Belgica.
0: Met DJ's Bart Reeves en Vince Nova. Discotheca Belgica. Op zondag 24 mei in de Spiegeltent in het Stadspark van Nienhoven. Info en tickets op spiegeltentnienhoven.be.
5: Ben je op zoek naar een nieuw salon aan een uitzonderlijke prijs? Dan moet je bij Heim Polé zijn. Op 1, 2, 3, 9 en 10 mei organiseert Heim Polé een grote magazijnverkoop. Heel veel salons gaan de deur uit tegen ongeziene kortingen. En dat is nog niet alles. Je krijgt maar liefst 5 jaar Omnium garantie op je volledige salon. Ook op vlekken en motoren. Wees er snel bij, want op is op. Heim Polé. Kwaliteit, comfort en zekerheid. Voor een prijs dat je niet verwacht.
0: Gary Hagger brengt de zon naar Nienhoven. Tijdens de seniorennamiddag in de Spiegeltent. Muziek, sfeer en gezelligheid. En vooral samen genieten.
6: Als de zon verschijnt en iedere wolk verdwijnt.
0: Met Gary Hagger en Larissa. De seniorennamiddag. Maandag 18 mei vanaf 2 uur in de Spiegeltent in het Stadspark van Nienhoven. Tickets en info via spiegeltentnienhoven.be.
6: Als de zon verschijnt.
1: 24 uur per dag. Alles wat er leeft in Nienhoven.

0: Voor een kwalitatieve garagepoort die perfect bij je woning aansluit, moet je bij Sempoorten zijn. Sempoorten is gespecialiseerd in het maken en plaatsen van sectionaalpoorten op maat, zowel voor particulier als bedrijven. Sempoorten doet ook onderhoud en herstelling van alle merken sectionaalpoorten. Ook voor kwalitatief hekwerk op maat kan je bij Sempoorten terecht. Vraag een vrijblijvende offerte aan via sempoorten.be of kom langs in de Toonzaal langs de expressweg in Denderhouten. Sempoorten. Service en ervaring in sectionaal poorten en hekwerk.
1: De Spiegeltent. Dat is 12 dagen ontdekken, dansen en verbinden in het Stadspark van Nienhoven. Met op zaterdag 16 mei de legendarische Spiegeltent TD. En op zondag 17 mei in de namiddag Catastrofe. En s'avonds Mr. Eurovision Johnny Logan. Op maandag 18 mei seniorennamiddag met Gary Hegger, Larissa en DJ Eddie Praat. Op dinsdag 19 mei de Spiegeltent Quiz. En op woensdag namiddag 20 mei de Spiegelfuif. En op woensdagavond Swing at Rechteroever met de Big Lebensky. Op donderdag 21 mei This is Tina, de tributeband van Tina Turner. Op zaterdag 23 mei Yatarara, de Balkan Party. En zondag 24 mei Discotheca Belgica met Bram en Lennart, Vince Nova en Bart Reeves. De Spiegeltent. Van 13 tot 24 mei in het Stadspark.

van Nienoven. Carwash Dodana, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een camwash voor extra hoge voertuigen. Carwash Dodana, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Carwash Dodana niet de allerbeste carwash van Nienoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Nienoven. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegen

0: verplaatsing door eigen ervaren personeel. Lucas Ramen en Deuren garandeert je een persoonlijke opvolging, de beste prijs-kwaliteitverhouding en 10 jaar garantie na plaatsing. Bij Lucas Ramen en Deuren vind je de gekende kwaliteitsmerken zoals Aluplast, Reinaars en De Keuning. Kom langs voor een vrijblijvende offerte in de Toonzaal in de Gerardsbergse straat 24 in Nienhoven, schuin tegenover de Prohibition. Of vraag online je offerte aan via lucasramenendeuren.be. Bij Lucas Ramen en Deuren kan je ook terecht voor rolluiken, screens, vliegenramen, garagepoorten en overkappingen. lucasramenendeuren.be.
1: Heb je geen tijd, zin of mogelijkheid om zelf te koken? Dan is Meal at Home de oplossing. Jorg en Vanessa brengen de overheerlijke smaak van een koude of warme huisbereide maaltijd bij jou thuis. Meal at Home is zorgtraiteur en houdt rekening met jouw wensen en dieet. Gezond, vers en lekker eten voor jong en oud. Ontdek het Meal at Home maandmenu op de Meal at Home Facebookpagina of op mealathomeninove.com.
2: Van Gigi tot AC/DC.

volgaan op de beste party music van vroeger en nu. De Spiegeltent TD. Zaterdag 16 mei. Vanaf 8 uur 's avonds in de Spiegeltent in het Stadspark van Ninove. De toegang is gratis.

0: Zaterdag 9 mei, dit is het nieuws uit Ninove. Tijdens de pleisteracties van het Rode Kruis werden in totaal 414.000 pleisters verkocht. Dat is goed voor een recordbedrag van 4,14 miljoen euro. De opbrengst gaat volledig naar de werking van alle lokale afdelingen in Vlaanderen, waaronder ook die van Ninove. Op de Tabakslaan in Appelterre is een motorrijder gisteren namiddag zwaar gewond geraakt bij een botsing. Hij reed achteraan in op een auto en kwam door de klap hard op de grond terecht. Hij werd zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurder van de auto bleef ongedeerd, maar was wel in shock. In de eindrondes van het voetbal speelt KFC Voorde Appelterre A vandaag uit tegen Wilrijk. Als de fusieploeg dit duel wint, stijgt het door naar de tweede afdeling voetbal Vlaanderen. KVK Ninove speelt dan weer op het veld van Schoonaarde. En meer nieuws uit Ninove vind je op radioninove.be.
1: Beleggen volgens Argenta. Ontelbaar veel fondsen aanbieden?
2: Super Growth Fund, Super Mega Growth Fund, Super Mega Ultra Growth Fund, Super Mega...
1: Doen we niet. Je enkel fondsen aanbieden die echt tellen.
3: Voilà Sarah, dit is de perfecte mix voor jouw beleggingsportefeuille.
1: Doen we wel. Kom langs en ontdek wat beleggen volgens Argenta voor jou kan betekenen. Argenta.
4: Zo simpel kan het zijn.
5: Argenta Ninove, kantoor Thibaut van den Abelen, met geldautomaat.
6: Op de nieuwe locatie aan de Brakelse Steenweg, recht tegenover winkelpark Nienouter.
7: Beeld je in dat er een keuken- en interieurwinkel is met grenzeloze mogelijkheden. Waar ieder idee en beeld dat je in je hoofd hebt bespreekbaar en realiseerbaar is. Deze zaak bestaat in Ninove. Debra Keukens en Interieur maakt al meer dan 40 jaar op ambachtelijke wijze keukens, slaapkamers, dressings, badkamers en interieur. Volledig volgens jouw smaak en wensen, met oog voor het kleinste detail en met een uitstekende prijs-kwaliteit verhouding. Probeer het zelf en vraag vrijblijvend een ontwerp en offerte aan bij Debra Keukens en Interieur. U zag het, wij maken het. Op de Brusselse Steenweg 356 in Meerbeke, recht tegenover schoenen- en slotenmakerij Raf. Meer info op www.keukensninove.be.
8: Schat, Het is tijd voor een nieuwe outfit.
9: Ah, dan is het ook tijd voor een lunchje.
8: Ah, dan doen we het allebei, hè?
9: Voilà.
10: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
11: Ninja Shopping.
10: Dubbel plezier van hier.
12: Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale. In het centrum van Ninove en op juweliernachtergale.be.
13: Juwelier Nachtergale.
14: We helpen je graag.
12: Omdat iedereen alles graag verandert, ontwierp de opticien Alain Afflelou de Magic Collectie. Van Magic Clip veranderen, dat is van bril veranderen. Zoveel clips, zoveel looks. Vanaf €29 per clip. Exclusief bij Alain Afflelou in Ninove.
15: Love Ninove.

De Spiegeltent is terug. Met op woensdag 13 mei het grote openingsevent. We will rock de Spiegeltent. Met Mother Mercury, The Ultimate Queen Tribute Band. Supported by Fox and the Bullocks. All we hear is Radio Gaga. We will rock de Spiegeltent. Op woensdag 13 mei in de Spiegeltent in het Stadspark van Nienhoven. Tickets en info op spiegeltentnienhoven.be. Exclusief in de Spiegeltent, het live stand-up comedy café. Met Peter Kluppels, Rob van Oudenhoven, Geron de Wulf en Jeroen Dijk. Op vrijdag 15 mei vanaf 6 uur in de

0: en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: Defensie wil tegen 2029 haar 53 F-16 gevechtsvliegtuigen aan Oekraïne leveren. Dat schrijft het Franstalig weekblad Lviv. De meeste vliegtuigen zouden in 2028 naar daar verhuizen. 2 jaar geleden was er nog sprake van 30 toestellen. De overdracht hangt af van de levering van de F-35's die de F-16's moeten vervangen. Want de luchtmacht wil zijn capaciteit wel behouden. De VS gaan Amerikaanse passagiers op het cruiseschip Hondius evacueren na de uitbraak van het Hantavirus daar. Ze sturen een vliegtuig naar Tenerife waar het schip zondagochtend moet aankomen. Er zijn 17 Amerikanen aan boord. Ook 2 Belgische kunnen met een door Nederland gecharterd vliegtuig terugkeren. Ze moeten wel eerst naar het Universitair Ziekenhuis van Antwerpen voor onderzoek. Er is nieuw overleg over de oorlog in het Midden-Oosten. De Qatarese premier praat in Washington met Amerikaanse vicepresident J.D. Vance. Dat gesprek zal vooral gaan over het conflict met Iran. Dat heeft directe gevolgen voor de buurlanden, waaronder ook Qatar en voor de wereldwijde oliehandel vanuit de regio. Lotte Kopecky is leider af in de Ronde van Spanje voor vrouwen. Haar ploeggenote Anna van der Breggen neemt de rode leiderstrui over na een zege in de eerste bergrit. Kopecky offerde zich op in volle finale voor haar teamgenoten en finishte uiteindelijk op 10 minuten. Er is nog 1 rit in deze Vuelta, een bergetappe met aankomst bovenop. En meer Kamperjente Houtenketen moet passen voor het EK Atletiek in Birmingham deze zomer. Hij sukkelt nog altijd met een stressfractuur in zijn linkerscheenbeen. De pijn is steeds erger, schrijft hij online, en neemt nu 4 weken rust om een operatie te vermijden. Blijft droog en helder bij minima rond de 9 graden. Daarna een zonnige en zachte zaterdag, maximaal tot 23 graden. Zondag is eerst nog droog, maar er komen buien aan. Daarna wacht een wisselvallige week.
0: De glorietijd van de Belgische discotheken komt terug.
3: Here we go.
0: De Spiegeltent transformeert voor 1 avond in...
4: Discotheca Belgica.
0: Een bruisende dansvloer, vol nostalgie, live muziek en pure discotheek-energie.
3: Oh yeah.
0: Met een exclusieve retro house set van Bram en Leonard en full live band.
4: Discotheca Belgica.
0: Met DJ's Bart Reeves en Vince Nova. Discotheca Belgica. Op zondag 24 mei in de Spiegeltent in het Stadspark van Ninove. Info en tickets op spiegeltentninove.be.
5: Ben je op zoek naar een nieuw salon aan een uitzonderlijke prijs? Dan moet je bij Heim Polé zijn. Op 1, 2, 3, 9 en 10 mei organiseert Heim Polé een grote magazijnverkoop. Heel veel salons gaan de deur uit tegen ongeziene kortingen. En dat is nog niet alles. Je krijgt maar liefst 5 jaar Omnium garantie op je volledige salon. Ook op vlekken en motoren. Wees er snel bij. Want op is op. Heim Polé. Kwaliteit, comfort en zekerheid. Voor een prijs dat je niet verwacht.
0: Gary Hagger brengt de zon naar Ninove. Tijdens de seniorennamiddag in de Spiegeltent. Muziek, sfeer en gezelligheid. En vooral samen genieten. Met Gary Hagger en Larissa. De seniorennamiddag maandag 18 mei vanaf 2 uur in de Spiegeltent in het Stadspark van Ninove. Tickets en info via spiegeltentninove.be.
3: Als de zon verschijnt.
0: 24 uur per dag, alles wat er leeft in Ninove.

Hey, goedemorgen, vroege vogel. Je bent al heel duidelijk afgestemd op Radio Ninove. Ja, dat doet me bijzonder veel plezier. Het is misschien de start van je weekend. En kijk eens, we gaan dat heel goed inzetten. Want ik heb ook op deze zaterdagochtend alleen maar de beste muziek voor jou meegebracht. En we gaan er rustig aan beginnen met deze I Won't Let You Down. Goedemorgen.

0: Bij Alain Afflelou profiteert u van Chin Chin. Een tweede bril voor maar 1 euro extra. Een tweede bril is altijd handig en u verandert ineens mee van stijl. Chin Chin van Afflelou. Ook geldig op progressieve glazen. Ontdek alle collecties in uw Alain Afflelou winkel.
1: In Ninove.
2: Zeg, zin in een koffietje?
1: Goh, ik heb meer zin in een nieuw kapsel.
2: Ah wel, we doen het allebei.
1: Ja.
0: Ninia Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
3: Ninia Shopping.
0: Dubbel plezier van hier.
4: Van Tina. Tot To Fabiola. Van Ginny. Tot Barry. Je hoort ze allemaal tijdens de Spiegeltent TD. Volledig uit de bol gaan. Op de beste partymusic van vroeger en nu.

0: Ook te weinig geduld gehad bij het achteruitrijden in de garage? Geen probleem. Sempoorten doet herstelling en onderhoud van alle merken sectionaalpoorten. Sempoorten is ook gespecialiseerd in het maken en plaatsen van sectionaalpoorten op maat, zowel voor particulier als bedrijven. Ook voor kwalitatief hekwerk op maat kan je bij Sempoorten terecht. Vraag een vrijblijvende offerte aan via sempoorten.be of kom langs in de Toonzaal, langs de Expressweg in Denderhouten. Sempoorten. Service en ervaring in sectionaalpoorten en hekwerk.
1: Even helemaal weg naar Griekenland. Voluit genieten van de Griekse traditionele keuken in een familiale sfeer. Dat is restaurant Naxos. In restaurant Naxos tovert de Griekse chef Yorgos al 43 jaar Griekenland op je bord. Lekker Grieks eten, bereid met uitsluitend kwaliteitsproducten. Met een groep vanaf 20 personen krijg je restaurant Naxos privé. Met een overheerlijk menu aan €50 per persoon. En een halve fles wijn per persoon inbegrepen. Meer informatie op naxos-aalst.be. Restaurant Naxos. Kalispera. Tot in Griekenland.
2: Soft Car Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Nienoven. Car Wash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een cam wash voor extra hoge voertuigen. Car Wash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Car Wash Dodane niet de allerbeste carwash van Nienoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Nienoven. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegenover

En als ik je nu zou vragen of jij ook zo'n beetje bent zoals deze Maroon 5, kan jij de dingen die fout lopen in je leven ook ombuigen in iets positiefs? Ja, dan mag je er meteen mee meegaan, hè, met die Maroon 5. Ja, dat is een beetje de kunst in deze tijden. Gewoon met al dat negatief nieuws dat we de hele dag door rond ons hoofd krijgen geslingerd. Gewoon kop op en verder blijven gaan. Met een dikke smile van Lily Allen erbij.

Ja, dat is om er helemaal van weg te smelten, Babette en Maxime met Hoe dan ook. En dit is ook zo'n pareltje, Another Brick van Pink Floyd. We

0: Zaterdag 9 mei, dit is het nieuws uit Ninove. Tijdens de pleisteracties van het Rode Kruis werden in totaal 414.000 pleisters verkocht. Dat is goed voor een recordbedrag van 4,14 miljoen euro. De opbrengst gaat volledig naar de werking van alle lokale afdelingen in Vlaanderen, waaronder ook die van Ninove. Op de Tabakslaan in Appelterre is een motorrijder gisteren namiddag zwaar gewond geraakt bij een botsing. Hij reed achteraan in op een auto en kwam door de klap hard op de grond terecht. Hij werd zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurder van de auto bleef ongedeerd, maar was wel in shock. In de eindrondes van het voetbal speelt KFC Voorde Appelterre A vandaag uit tegen Wilrijk. Als de fusieploeg dit duel wint, stijgt het door naar de tweede afdeling voetbal Vlaanderen. KVK Ninove speelt dan weer op het veld van Schoonaarde. En meer nieuws uit Ninove vind je op radioninove.be.
1: Van Pat B tot Journey. Yes.

0: kan. Op de beste partymuziek van vroeger en nu. De Spiegeltent TD. Zaterdag 16 mei. Vanaf 8 uur 's avonds in de Spiegeltent in het stadspark van Ninove. De toegang is gratis.
1: Schat, het is tijd voor een nieuwe outfit.
2: Ah, dan is het ook tijd voor een lunchje.
1: Ah, dan doen we het allebei. Hè?
2: Voilà.
3: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
4: Ninja Shopping.
3: Dubbel plezier van hier.
5: Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale. In het centrum van Ninove en op juweliernachtergale.be.
6: Juwelier Nachtergale.
7: We helpen je graag.
8: Voor een kwalitatieve garagepoort die perfect bij je woning aansluit, moet je bij Sempoorten zijn. Sempoorten is gespecialiseerd in het maken en plaatsen van sectionaalpoorten op maat, zowel voor particulier als bedrijven. Sempoorten doet ook onderhoud en herstelling van alle merken sectionaalpoorten. Ook voor kwalitatief hekwerk op maat kan je bij Sempoorten terecht. Vraag een vrijblijvende offerte aan via sempoorten.be of kom langs in de Toonzaal, langs de Expressweg in Denderhouten. Sempoorten. Service en ervaring in sectionaal poorten en hekwerk.
9: Yeah, yeah.
10: We love Ninove.

Wat een pareltje van deze prins met The Most Beautiful Girl in the World. Ik ben er zeker van dat jij dat bent. Goedemorgen.

Dit is een beetje een vreemd nummer, als je het mij zou vragen. Dit is eigenlijk muziek uit de jaren 80, Abracadabra van de Steve Miller Band. En ja, waarom is dat dan zo vreemd? Je zou dat niet bepaald als een 80s nummer catalogeren, maar toch wel. Het is uit 82, deze Abracadabra. En trouwens, daarover nog meer. Als jij helemaal weg bent van muziek uit de jaren 80, dan zit je elke dag van maandag tot vrijdag goed. Hier bij ons bij Radio Nienhoven met 80s at 80.

Dat zou wel eens de vraag van vandaag kunnen zijn, namelijk gaan we opstaan of blijven we nog een beetje liggen in ons bed? Ja, het is zaterdagochtend, aan jou de keuze.

De Spiegeltent is terug. Met op woensdag 13 mei het grote openingsevent. We will rock de Spiegeltent. Met Mother Mercury, The Ultimate Queen Tribute Band. Supported by Fox and the Bullocks. All we hear is Radio Gaga. We will rock de Spiegeltent. Op woensdag 13 mei in de Spiegeltent in het Stadspark van Nienhoven. Tickets en info op spiegeltentnienhoven.be. Exclusief in de Spiegeltent, het live stand-up comedy café. Met Peter Kluppels, Rob van Oudenhoven, Geron de Wulf en Jeroen Dijk. Op vrijdag 15 mei vanaf 6 uur in de Spiegeltent in het Stadspark.

0: Radio Ninove. Nieuws.
1: Er zijn nu al 6 gevallen bevestigd van het hantavirus op het cruiseschip Hondius. De 6e patiënt is een Duitse vrouw die vorige week overleed. Ook zij was besmet met de Andes-variant, die is overdraagbaar tussen mensen. Maar het risico voor een wereldwijde besmetting blijft laag, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie.
2: There are 8 cases, including confirmed and suspected, and 3 people have unfortunately died in this outbreak. The risk to the public remains low, but we're following that, reassessing that.
1: Het cruiseschip meert morgen aan op Tenerife met ook 2 Belgen, maar zij hebben geen symptomen. In Antwerpen is het gisteravond een tijd lang onrustig geweest, in de buurt van waar een dodelijke steekpartij is geweest, donderdagnacht. In dat onderzoek heeft de politie enkele verdachten opgepakt, maar de gemoederen laaiden hoog op. Een paar 100 mensen kwamen op straat, maar niemand raakte gewond. Ons land gaat een groot aantal Amerikaanse raketten kopen voor zowel de F-35 gevechtsvliegtuigen als voor onze luchtafweer. Voor meer dan 3 miljard euro, schrijft de Tijd. Die grote bestelling moet helpen om een productielijn van een Amerikaans defensiebedrijf naar ons land te halen en dus jobs te creëren. De Universiteit Gent en de pro-Palestijnse actievoerders gaan maandag in overleg. Gisteravond kon een vergadering van de Raad van Bestuur van de UGent niet doorgaan door een protestactie aan het UvO-gebouw. De actievoerders eisen dat de universiteit elke samenwerking met Israëlische instellingen stopzet. De UGent benadrukt dat ze al bezig is met de samenwerkingen af te bouwen. De Zelzate-tunnel is volledig dicht in beide richtingen, nog tot maandagochtend. Er zijn werken aan de in- en uitgangen van de tunnel. Het verkeer moet omrijden via de E17 en de E40. In het voetbal is Tondar voorlopig leider in play-off 2. Het won thuis met 2-1 van de laatste in de stand, OH Leuven, en springt zo over Genk naar de eerste plaats. Racing Genk speelt morgen nog tegen Westerlo, dat heeft evenveel punten. Een zonnige zaterdag met wat wolken en 18 tot 21 graden. Ook morgen is nog zonnig, maar er komt bewolking aan met in het oosten zelfs kans op onweer. Na het weekend wisselvallig en frisser.
3: De glorietijd van de Belgische discotheken komt terug. Here we go. De Spiegeltent transformeert voor 1 avond in...
4: Discotheca Belgica.
3: Een bruisende dansvloer, vol nostalgie, live muziek en pure discotheek-energie. Oh yeah. Met een exclusieve retro house set van Bram en Leonard en full live band.
4: Discotheca Belgica.
3: Met DJ's Bart Reeves en Vince Nova. Discotheca Belgica. Op zondag 24 mei in de Spiegeltent in het Stadspark van Ninove. Info en tickets op spiegeltentninove.be.
5: Ben je op zoek naar een nieuw salon aan een uitzonderlijke prijs? Dan moet je bij Heim Polé zijn. Op 1, 2, 3, 9 en 10 mei organiseert Heim Polé een grote magazijnverkoop. Heel veel salons gaan de deur uit tegen ongeziene kortingen. En dat is nog niet alles. Je krijgt maar liefst 5 jaar Omnium garantie op je volledige salon. Ook op vlekken en motoren. Wees er snel bij, want op is op. Heim Polé. Kwaliteit, comfort en zekerheid. Voor een prijs dat je niet verwacht.
3: Gary Hagger brengt de zon naar Ninove. Tijdens de seniorennamiddag in de Spiegeltent. Muziek, sfeer en gezelligheid. En vooral samen genieten. Met Gary Hagger en Larissa. De seniorennamiddag maandag 18 mei vanaf 2 uur in de Spiegeltent in het Stadspark van Ninove. Tickets en info via spiegeltentninove.be. Als de zon verschijnt. 24 uur per dag, alles wat er leeft in Ninove.

Kijk, dat is nu het mooiste aan een zaterdagochtend. Gewoon even alles mag en niks moet. En dat is perfect verwoord met deze Olivia Dean met So Easy. Hey, goeiemorgen.

0: Beleggen volgens Argenta. Robots die je beleggingsportefeuille samenstellen.
1: Aandeel toevoegen, kopen, verkopen, aandeel toevoegen.
0: Dat doen we niet. Samen met onze experts je beleggingsportefeuille op punt stellen.
2: Oké, Nathan. Eens kijken hoe je beleggingen het dit kwartaal gedaan hebben?
0: Doen we wel. Kom langs en ontdek wat beleggen volgens Argenta voor jou kan betekenen. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: Argenta Nienhoven, kantoor Thibaut van der Nabelen, met geldautomaat.
5: Op de nieuwe locatie aan de Brakelse Steenweg, recht tegenover winkelpark Nienouter.
6: De Spiegeltent. Dat is 12 dagen ontdekken, dansen en verbinden in het stadspark van Nienhoven. Met op zaterdag 16 mei de legendarische Spiegeltent TD. En op zondag 17 mei in de namiddag Catastrofe en 's avonds Mr. Eurovision Johnny Logan. Op maandag 18 mei seniorennamiddag met Gary Hegger, Larissa en DJ Eddie Praat. Op dinsdag 19 mei de Spiegeltent Quiz en op woensdag namiddag 20 mei de Spiegelfuif. En op woensdagavond Swing at Rechteroever met de Big Lebensky. Op donderdag 21 mei This is Tina, de tributeband van Tina Turner. Op zaterdag 23 mei Yatarara, de Balkan Party. En zondag 24 mei Discotheca Belgica met Bram en Leonard, Vince Nova en Bart Reeves. De Spiegeltent. Van 13 tot 24 mei in het Stadspark van Nienhoven. Meer informatie en tickets op

0: plaatsing door eigen ervaren personeel. Lucas Ramen en Deuren garandeert je een persoonlijke opvolging, de beste prijs-kwaliteitverhouding en 10 jaar garantie na plaatsing. Bij Lucas Ramen en Deuren vind je de gekende kwaliteitsmerken zoals Aluplast, Reinaars en De Keuning. Kom langs voor een vrijblijvende offerte in de Toonzaal in de Gerardsbergse straat 24 in Nienhoven, schuin tegenover de Prohibition. Of vraag online je offerte aan via lucasramenendeuren.be. Bij Lucas Ramen en Deuren kan je ook terecht voor rolluiken, screens, vliegenramen, garagepoorten en overkappingen. lucasramenendeuren.be.
1: Heb je geen tijd, zin of mogelijkheid om zelf te koken? Dan is Meal at Home de oplossing. Jorg en Vanessa brengen de overheerlijke smaak van een koude of warme huisbereide maaltijd bij jou thuis. Meal at Home is zorgtraiteur en houdt rekening met jouw wensen en dieet. Gezond, vers en lekker eten voor jong en oud. Ontdek het Meal at Home maandmenu op de Meal at Home Facebookpagina of op mealathomeninove.com.
2: Van Britney tot Whitney. Van Technotronic tot Mantronic. Je hoort ze allemaal. Better. Tijdens de Spiegeltent TD. Volledig uit de bol gaan. Op de beste partymusic van vroeger en nu. De Spiegeltent TD. Zaterdag 16 mei. Vanaf 8 uur 's avonds. In de Spiegeltent in het stadspark van Nienhoven. De toegang is gratis.
3: Beeld je in dat er een keuken- en interieurwinkel is met grenzeloze mogelijkheden. Waar ieder idee en beeld dat je in je hoofd hebt bespreekbaar en realiseerbaar is. Deze zaak bestaat in Nienhoven. Debra Keukens en Interieur maakt al meer dan 40 jaar op ambachtelijke wijze keukens, slaapkamers, dressings, badkamers en interieur. Volledig volgens jouw smaak en wensen. Met oog voor het kleinste detail en met een uitstekende prijs-kwaliteit verhouding. Probeer het zelf en vraag vrijblijvend een ontwerp en offerte aan bij Debra Keukens en Interieur. U zag het, wij maken het. Op de Brusselse Steenweg 356 in Meerbeke, recht tegenover schoenen- en slotenmakerij Raf. Meer info op www.keukensnienhoven.be.

Dit zou wel eens het perfecte voorspel kunnen zijn. Ik begrijp me niet verkeerd, ik bedoel daarmee. Misschien ga je vanavond wel eens de beetjes gaan strekken. En dan kom je in de mood met deze Baby Don't Hurt Me. Maar ook deze zou wel kunnen, hoor.

0: lessons I've learned.
1: Jawel, er zijn zo van die nummers waar heel veel waarheid in zit. Doet mij een beetje denken, deze Counting Stars, aan Stephen Hawking. Die zei van, vergeet af en toe niet eens naar boven te kijken. En doe jij dat soms ook eens, als het zo heel erg donker is. Al die fantastische sterren die in ons heelal aanwezig zijn. Wat een geweldig kijkspel is dat. Ja, fantastisch.

0: Zaterdag 9 mei, dit is het nieuws uit Ninove. Tijdens de pleisteracties van het Rode Kruis werden in totaal 414.000 pleisters verkocht. Dat is goed voor een recordbedrag van 4,14 miljoen euro. De opbrengst gaat volledig naar de werking van alle lokale afdelingen in Vlaanderen, waaronder ook die van Ninove. Op de Tabakslaan in Appelterre is een motorrijder gisteren namiddag zwaar gewond geraakt bij een botsing. Hij reed achteraan in op een auto en kwam door de klap hard op de grond terecht. Hij werd zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurder van de auto bleef ongedeerd, maar was wel in shock. In de eindrondes van het voetbal speelt KFC Voorde Appelterre A vandaag uit tegen Wilrijk. Als de fusieploeg dit duel wint, stijgt het door naar de tweede afdeling voetbal Vlaanderen. KVK Ninove speelt dan weer op het veld van Schoonaarde. En meer nieuws uit Ninove vind je op radioninove.be.
1: Zeg, zin in een koffietje?
2: Goh, ik heb meer zin in een nieuw kapsel.
1: Ah wel, we doen het allebei.
2: Ja.
3: Ninia Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
4: Ninia Shopping.
3: Dubbel plezier van hier.
5: Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale. In het centrum van Ninove en op juweliernachtergale.be.
6: Juwelier Nachtergale.
7: We helpen je graag.
5: Omdat iedereen alles graag verandert, ontwierp de opticien Alain Afflelou de Magic Collectie. Van Magic Clip veranderen, dat is van bril veranderen. Zoveel clips, zoveel looks. Vanaf 29 euro per clip. Exclusief bij Alain Afflelou in Ninove.
8: Love Ninove.

0: Dit is zo 80's. Fantastisch toch? 80 was prachtig met deze Ultravox en Vienna. En meer van deze muziek hoor je elke dag van maandag tot vrijdag in 80's at 8 om 8 uur 's avonds.
1: Hey, goedemorgen.

Belgische muziek met de tegenpartij van Clouseau op deze zaterdagochtend. Het begin van je weekend. Een hele fijne ochtend.

geef toe, het blijft een zeer mysterieus nummer, deze Girl, You'll Be a Woman Soon van The Urge Overkill. Ik laat je in de goede handen van de fijne collega's vandaag. Nog een hele fijne zaterdag.

0: De Spiegeltent is terug. Met op woensdag 13 mei het grote openingsevent. We will rock de Spiegeltent. Met Mother Mercury, The Ultimate Queen Tribute Band. Supported by Fox and the Bullocks. All we hear is Radio Gaga. We will rock de Spiegeltent. Op woensdag 13 mei in de Spiegeltent in het Stadspark van Nienhoven. Tickets en info op spiegeltentnienhoven.be. Exclusief in de Spiegeltent, het live stand-up comedy café. Met Peter Kluppels, Rob van Oudenhoven, Geron de Wulf en Jeroen Dijk. Op vrijdag 15 mei vanaf 6 uur in de Spiegeltent in het Stadspark van Nienhoven. De toegang is gratis.
1: Via 95FM, DAB+, en de Radio Nienhoven-app. Dit is de Stadsradio van Nienhoven.
2: Radio Nienhoven.
1: Radio Nienhoven, nieuws.
3: Er zijn nu al 6 gevallen bevestigd van het hantavirus op het cruiseschip Hondius. De 6e patiënt is een Duitse vrouw die vorige week overleed. Ook zij was besmet met de Andes-variant, die is overdraagbaar tussen mensen. Maar het risico voor een wereldwijde besmetting blijft laag, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie.
4: There are 8 cases, including confirmed and suspected, and 3 people have unfortunately died in this outbreak. The risk to the public remains low, but we're following that, reassessing that.
3: Het cruiseschip meert morgen aan op Tenerife met ook 2 Belgen, maar zij hebben geen symptomen. In Antwerpen is het gisteravond een tijd lang onrustig geweest, in de buurt van waar een dodelijke steekpartij is geweest, donderdagnacht. In dat onderzoek heeft de politie enkele verdachten opgepakt, maar de gemoederen laaiden hoog op. Een paar 100 mensen kwamen op straat, maar niemand raakte gewond. Ons land gaat een groot aantal Amerikaanse raketten kopen voor zowel de F-35 gevechtsvliegtuigen als voor onze luchtafweer. Voor meer dan 3 miljard euro, schrijft de Tijd. Die grote bestelling moet helpen om een productielijn van een Amerikaans defensiebedrijf naar ons land te halen en dus jobs te creëren. De Universiteit Gent en de pro-Palestijnse actievoerders gaan maandag in overleg. Gisteravond kon een vergadering van de Raad van Bestuur van de UGent niet doorgaan door een protestactie aan het UvO-gebouw. De actievoerders eisen dat de universiteit elke samenwerking met Israëlische instellingen stopzet. De UGent benadrukt dat ze al bezig is met de samenwerkingen af te bouwen. De Zelzate-tunnel is volledig dicht in beide richtingen, nog tot maandagochtend. Er zijn werken aan de in- en uitgangen van de tunnel. Het verkeer moet omrijden via de E17 en de E40. In het voetbal is Tondar voorlopig leider in play-off 2. Het won thuis met 2-1 van de laatste in de stand, OH Leuven, en springt zo over Genk naar de eerste plaats. Racing Genk speelt morgen nog tegen Westerlo, dat heeft evenveel punten. Een zonnige zaterdag met wat wolken en 18 tot 21 graden. Ook morgen is nog zonnig, maar er komt bewolking aan met in het oosten zelfs kans op onweer. Na het weekend wisselvallig en frisser.
0: De glorietijd van de Belgische discotheken komt terug.
5: Here we go.
0: De Spiegeltent transformeert voor 1 avond in...
6: Discotheca Belgica.
0: Een bruisende dansvloer, vol nostalgie, live muziek en pure discotheek-energie.
5: Oh yeah.
0: Met een exclusieve retro house set van Bram en Leonard en full live band.
6: Discotheca Belgica.
0: Met DJ's Bart Reeves en Vince Nova. Discotheca Belgica. Op zondag 24 mei in de Spiegeltent in het Stadspark van Nienhoven. Info en tickets op spiegeltentnienhoven.be.
7: Ben je op zoek naar een nieuw salon aan een uitzonderlijke prijs? Dan moet je bij Heim Polé zijn. Op 1, 2, 3, 9 en 10 mei organiseert Heim Polé een grote magazijnverkoop. Heel veel salons gaan de deur uit tegen ongeziene kortingen. En dat is nog niet alles. Je krijgt maar liefst 5 jaar Omnium garantie op je volledige salon. Ook op vlekken en motoren. Wees er snel bij, want op is op. Heim Polé. Kwaliteit, comfort en zekerheid. Voor een prijs dat je niet verwacht.
0: Gary Hagger brengt de zon naar Nienhoven. Tijdens de seniorennamiddag in de Spiegeltent. Muziek, sfeer en gezelligheid en vooral samen genieten.
5: met Gary Hegger en Larissa. De seniorennamiddag, maandag 18 mei vanaf 2 uur in de Spiegeltent in het Stadspark van Nienhoven. Tickets en info via spiegeltentnienhoven.be.
8: Als de zon verschijnt.
1: 24 uur per dag, alles wat er leeft in Nienhoven.

0: helemaal weg naar Griekenland. Voluit genieten van de Griekse traditionele keuken in een familiale sfeer. Dat is restaurant Naxos. In restaurant Naxos tovert de Griekse chef Yorgos al 43 jaar Griekenland op je bord. Lekker Grieks eten, bereid met uitsluitend kwaliteitsproducten. Met een groep vanaf 20 personen krijg je restaurant Naxos privé. Met een overheerlijk menu aan €50 per persoon. En een halve fles wijn per persoon inbegrepen. Meer informatie op naxos-aalst.be. Restaurant Naxos. Kalispera. Tot in Griekenland.
1: Soft Car Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Nienhoven. Car Wash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een cam wash voor extra hoge voertuigen. Car Wash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Car Wash Dodane niet de allerbeste carwash van Nienhoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Nienhoven. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegenover de oude kaaibrug. Carwash Dodane.
2: De Spiegeltent. Dat is 12 dagen ontdekken, dansen en verbinden in het Stadspark van Nienhoven. Met op woensdag 13 mei We Will Rock de Spiegeltent met Mother Mercury en Fox and the Bullocks. Op donderdag 14 mei het vrijwilligersfeest van de stad Nienhoven. En op vrijdag 15 mei live stand-up comedy café met Peter Kluppels, Rob van Oudenhoven, Jeroen de Wulf en Jeroen Dijk. Vanaf 6 uur met gratis toegang. En op zaterdag namiddag 16 mei Jazz, Pop en Rockfest van de Academie Muziek, Woord en Dans van de stad Nienhoven. De Spiegeltent. Van 13 tot 24 mei in het Stadspark van Nienhoven. Meer informatie en tickets op spiegeltentnienhoven.be.
3: Heb je geen tijd, zin of mogelijkheid om zelf te koken? Dan is Meal at Home de oplossing. Jorg en Vanessa brengen de overheerlijke smaak van een koude of warme huisbereide maaltijd bij jou thuis. Meal at Home is zorgtraiteur en houdt rekening met jouw wensen en dieet. Gezond, vers en lekker eten voor jong en oud. Ontdek het Meal at Home maandmenu op de Meal at Home Facebookpagina of op mealathomeninhoven.com.
4: Beleggen volgens Argenta. Ontelbaar veel fondsen aanbieden.
5: Super Growth Fund, Super Mega Growth Fund, Super Mega Ultra Growth Fund, Super Mega...
4: Doen we niet. Je enkel fondsen aanbieden die echt tellen.
6: Voilà Sarah, dit is de perfecte mix voor jouw beleggingsportefeuille.
4: Doen we wel. Kom langs en ontdek wat beleggen volgens Argenta voor jou kan betekenen. Argenta.
7: Zo simpel kan het zijn.
8: Argenta Nienhoven, kantoor Thibaut van der Nabelen, met geldautomaat.
9: Op de nieuwe locatie aan de Brakelse Steenweg, recht tegenover winkelpark Nienouter.

plaatsing door eigen ervaren personeel. Lucas Ramen en Deuren garandeert je een persoonlijke opvolging, de beste prijs-kwaliteitverhouding en 10 jaar garantie na plaatsing. Bij Lucas Ramen en Deuren vind je de gekende kwaliteitsmerken zoals Aluplast, Reinaars en De Keuning. Kom langs voor een vrijblijvende offerte in de Toonzaal in de Gerardsbergse straat 24 in Nienhoven, schuin tegenover de Prohibition. Of vraag online je offerte aan via lucasramenendeuren.be. Bij Lucas Ramen en Deuren kan je ook terecht voor rolluiken, screens, vliegenramen, garagepoorten en

0: Zaterdag 9 mei, dit is het nieuws uit Ninove. Tijdens de pleisteracties van het Rode Kruis werden in totaal 414.000 pleisters verkocht. Dat is goed voor een recordbedrag van 4,14 miljoen euro. De opbrengst gaat volledig naar de werking van alle lokale afdelingen in Vlaanderen, waaronder ook die van Ninove. Op de Tabakslaan in Appelterre is een motorrijder gisteren namiddag zwaar gewond geraakt bij een botsing. Hij reed achteraan in op een auto en kwam door de klap hard op de grond terecht. Hij werd zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurder van de auto bleef ongedeerd, maar was wel in shock. In de eindrondes van het voetbal speelt KFC Voorde Appelterre A vandaag uit tegen Wilrijk. Als de fusieploeg dit duel wint, stijgt het door naar de tweede afdeling voetbal Vlaanderen. KVK Ninove speelt dan weer op het veld van Schoonaarde. En meer nieuws uit Ninove vind je op radioninove.be.
1: Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale, in het centrum van Ninove en op juweliernachtergale.be.
2: Juwelier Nachtergale,
3: we helpen je graag. Yeah, yeah.
4: We love Ninove.

0: De Spiegeltent is terug. Met op woensdag 13 mei het grote openingsevent. We will rock de Spiegeltent. Met Mother Mercury, The Ultimate Queen Tribute Band. Supported by Fox and the Bullocks. All we hear is Radio Gaga. We will rock de Spiegeltent. Op woensdag 13 mei in de Spiegeltent in het Stadspark van Nienhoven. Tickets en info op spiegeltentnienhoven.be. Exclusief in de Spiegeltent, het live stand-up comedy café. Met Peter Kluppels, Rob van Oudenhoven, Geron de Wulf en Jeroen Dijk. Op vrijdag 15 mei vanaf 6 uur in de Spiegeltent in het Stadspark van Nienhoven. De toegang is gratis.
1: Via 95FM, DAB+, en de Radio Nienhoven-app. Dit is de Stadsradio van Nienhoven.
2: Radio Nienhoven.
1: Radio Nienhoven, nieuws.
3: Er zijn nu al 6 gevallen bevestigd van het hantavirus op het cruiseschip Hondius. De 6e patiënt is een Duitse vrouw die vorige week overleed. Ook zij was besmet met de Andes-variant, die is overdraagbaar tussen mensen. Maar het risico voor een wereldwijde besmetting blijft laag, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie.
4: There are 8 cases, including confirmed and suspected, and 3 people have unfortunately died in this outbreak. The risk to the public remains low, but we're following that, reassessing that.
3: Het cruiseschip meert morgen aan op Tenerife met ook 2 Belgen, maar zij hebben geen symptomen. In Antwerpen is het gisteravond een tijd lang onrustig geweest, in de buurt van waar een dodelijke steekpartij is geweest, donderdagnacht. In dat onderzoek heeft de politie enkele verdachten opgepakt, maar de gemoederen laaiden hoog op. Een paar 100 mensen kwamen op straat, maar niemand raakte gewond. Ons land gaat een groot aantal Amerikaanse raketten kopen voor zowel de F-35 gevechtsvliegtuigen als voor onze luchtafweer. Voor meer dan 3 miljard euro, schrijft de Tijd. Die grote bestelling moet helpen om een productielijn van een Amerikaans defensiebedrijf naar ons land te halen en dus jobs te creëren. De Universiteit Gent en de pro-Palestijnse actievoerders gaan maandag in overleg. Gisteravond kon een vergadering van de Raad van Bestuur van de UGent niet doorgaan door een protestactie aan het UvO-gebouw. De actievoerders eisen dat de universiteit elke samenwerking met Israëlische instellingen stopzet. De UGent benadrukt dat ze al bezig is met de samenwerkingen af te bouwen. De Zelzate-tunnel is volledig dicht in beide richtingen, nog tot maandagochtend. Er zijn werken aan de in- en uitgangen van de tunnel. Het verkeer moet omrijden via de E17 en de E40. In het voetbal is Ton daar voorlopig leider in play-off 2. Het won thuis met 2-1 van de laatste in de stand, OH Leuven, en springt zo over Genk naar de eerste plaats. Racing Genk speelt morgen nog tegen Westerlo, dat heeft evenveel punten. Een zonnige zaterdag met wat wolken en 18 tot 21 graden. Ook morgen is nog zonnig, maar er komt bewolking aan met in het oosten zelfs kans op onweer. Na het weekend wisselvallig en frisser.
0: De glorietijd van de Belgische discotheken komt terug. Here we go. De Spiegeltent transformeert voor 1 avond in...
5: Discotheca Belgica.
0: Een bruisende dansvloer, vol nostalgie, live muziek en pure discotheek-energie. Oh yeah. Met een exclusieve retro house set van Bram en Leonard en full live band.
5: Discotheca Belgica.
0: Met DJ's Bart Reeves en Vince Nova. Discotheca Belgica. Op zondag 24 mei in de Spiegeltent in het Stadspark van Nienhoven. Info en tickets op spiegeltentnienhoven.be.
6: Ben je op zoek naar een nieuw salon aan een uitzonderlijke prijs? Dan moet je bij Heim Polé zijn. Op 1, 2, 3, 9 en 10 mei organiseert Heim Polé een grote magazijnverkoop. Heel veel salons gaan de deur uit tegen ongeziene kortingen. En dat is nog niet alles. Je krijgt maar liefst 5 jaar Omnium garantie op je volledige salon. Ook op vlekken en motoren. Wees er snel bij. Want op is op. Heim Polé. Kwaliteit, comfort en zekerheid. Voor een prijs dat je niet verwacht.
0: Gary Hagger brengt de zon naar Nienhoven. Tijdens de seniorennamiddag in de Spiegeltent. Muziek, sfeer en gezelligheid. En vooral samen genieten.
7: met Gary Hegger en Larissa. De seniorennamiddag, maandag 18 mei vanaf 2 uur in de Spiegeltent in het Stadspark van Nienhoven. Tickets en info via spiegeltentnienhoven.be.
8: Als de zon verschijnt.
9: 24 uur per dag, alles wat er leeft in Nienhoven.

0: Beleggen volgens Argenta. Robots die je beleggingsportefeuille samenstellen.
1: Aandeel toevoegen, kopen, verkopen, aandeel toevoegen.
0: Doen we niet. Samen met onze experts je beleggingsportefeuille op punt stellen.
2: Oké, Nathan. Eens kijken hoe je beleggingen het dit kwartaal gedaan hebben?
0: Doen we wel. Kom langs en ontdek wat beleggen volgens Argenta voor jou kan betekenen. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: Argenta Nienhoven, kantoor Thibaut van den Abele, met geldautomaat.
5: Op de nieuwe locatie aan de Brakelse Steenweg, recht tegenover winkelpark Nienouter.
6: De Spiegeltent. Dat is 12 dagen ontdekken, dansen en verbinden in het stadspark van Nienhoven. Met op woensdag 13 mei We Will Rock de Spiegeltent met Mother Mercury en Fox and the Bullocks. Op donderdag 14 mei het vrijwilligersfeest van de stad Nienhoven. En op vrijdag 15 mei live stand-up comedy café met Peter Kluppels, Rob van Oudenhoven, Jeroen de Wulf en Jeroen Dijk. Vanaf 6 uur met gratis toegang. En op zaterdag namiddag 16 mei Jazz, Pop en Rockfest van de Academie Muziek, Woord en Dans van de stad Nienhoven. De Spiegeltent.

0: Carwash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een camwash voor extra hoge voertuigen. Carwash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Carwash Dodane niet de allerbeste carwash van Ninove? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Ninove. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegenover de oude kaaibrug. Carwash Dodane.
1: Heb je nieuwe ramen en deuren nodig? En liefst zo snel mogelijk? Contacteer dan Lucas Ramen en Deuren in Ninove. Levering van PVC of aluminium ramen en deuren binnen de 4 tot 6 weken. Gevolgd door een zeer snelle plaatsing door eigen ervaren personeel. Lucas Ramen en Deuren garandeert je een persoonlijke opvolging, de beste prijs-kwaliteitverhouding en 10 jaar garantie na plaatsing. Bij Lucas Ramen en Deuren vind je de gekende kwaliteitsmerken zoals Aluplast, Reinaars en De Keuning. Kom langs voor een vrijblijvende offerte in de Toonzaal in de Gerardsbergse straat 24 in Ninove, schuin tegenover de Prohibition. Of vraag online je offerte aan via lucasramenendeuren.be. Bij Lucas Ramen en Deuren kan je ook terecht voor rolluiken, screens, vliegenramen, garagepoorten en overkappingen. lucasramenendeuren.be.
2: Heb je geen tijd, zin of mogelijkheid om zelf te koken? Dan is Meal at Home de oplossing. Jorg en Vanessa brengen de overheerlijke smaak van een koude of warme huisbereide maaltijd bij jou thuis. Meal at Home is zorgtretteur en houdt rekening met jouw wensen en dieet. Gezond, vers en lekker eten voor jong en oud. Ontdek het Meal at Home maandmenu op de Meal at Home Facebookpagina of op mealathomeninove.com.
3: Beeld je in dat er een keuken- en interieurwinkel is met grenzeloze mogelijkheden. Waar ieder idee en beeld dat je in je hoofd hebt bespreekbaar en realiseerbaar is. Deze zaak bestaat in Ninove. Debra Keukens en Interieur maakt al meer dan 40 jaar op ambachtelijke wijze keukens, slaapkamers, dressings, badkamers en interieur. Volledig volgens jouw smaak en wensen, met oog voor het kleinste detail en met een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding. Probeer het zelf en vraag vrijblijvend een ontwerp en offerte aan bij Debra Keukens en Interieur. U zag het, wij maken het. Op de Brusselse Steenweg 356 in Meerbeke, recht tegenover schoenen- en slotenmakerij Raf. Meer info op www.keukensninove.nl.

0: Zaterdag 9 mei, dit is het nieuws uit Ninove. Tijdens de pleisteracties van het Rode Kruis werden in totaal 414.000 pleisters verkocht. Dat is goed voor een recordbedrag van 4,14 miljoen euro. De opbrengst gaat volledig naar de werking van alle lokale afdelingen in Vlaanderen, waaronder ook die van Ninove. Op de Tabakslaan in Appelterre is een motorrijder gisteren namiddag zwaar gewond geraakt bij een botsing. Hij reed achteraan in op een auto en kwam door de klap hard op de grond terecht. Hij werd zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurder van de auto bleef ongedeerd, maar was wel in shock. In de eindrondes van het voetbal speelt KFC Voorde Appelterre A vandaag uit tegen Wilrijk. Als de fusieploeg dit duel wint, stijgt het door naar de tweede afdeling voetbal Vlaanderen. KVK Ninove speelt dan weer op het veld van Schoonaarde. En meer nieuws uit Ninove vind je op radioninove.be.
1: Schat, Het is tijd voor een nieuwe outfit.
2: Ah. Dan is het ook tijd voor een lunchje.
1: Ah, dan doen we het allebei, hè?
2: Voilà.
3: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
4: Ninja Shopping.
3: Dubbel plezier van hier.
5: Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale. In het centrum van Ninove en op juweliernachtergale.be.
6: Juwelier Nachtergale.
7: We helpen je graag.
8: Yeah, yeah. Radio Ninove.
9: We love Ninove.

De Spiegeltent is terug. Met op woensdag 13 mei het grote openingsevent. We will rock de Spiegeltent. Met Mother Mercury, The Ultimate Queen Tribute Band. Supported by Fox and the Bullocks. We will rock de Spiegeltent. Op woensdag 13 mei in de Spiegeltent in het Stadspark van Nienhoven. Tickets en info op spiegeltentnienhoven.be. Exclusief in de Spiegeltent, het live stand-up comedy café. Met Peter Kluppels, Rob van Oudenhoven, Geron de Wulf en Jeroen Dijk. Op vrijdag 15 mei vanaf 6 uur in de Spiegeltent.

0: en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: Er zijn nu al 6 gevallen bevestigd van het hantavirus op het cruiseschip Hondius. De 6e patiënt is een Duitse vrouw die vorige week overleed. Ook zij was besmet met de Andes-variant, die is overdraagbaar tussen mensen. Maar het risico voor een wereldwijde besmetting blijft laag, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie.
3: There are 8 cases, including confirmed and suspected, and 3 people have unfortunately died in this outbreak. The risk to the public remains low, but we're following that, reassessing that.
2: Het cruiseschip meert morgen aan op Tenerife met ook 2 Belgen, maar zij hebben geen symptomen. In Antwerpen is het gisteravond een tijd lang onrustig geweest, in de buurt van waar een dodelijke steekpartij is geweest, donderdagnacht. In dat onderzoek heeft de politie enkele verdachten opgepakt, maar de gemoederen laaiden hoog op. Een paar 100 mensen kwamen op straat, maar niemand raakte gewond. Ons land gaat een groot aantal Amerikaanse raketten kopen voor zowel de F-35 gevechtsvliegtuigen als voor onze luchtafweer. Voor meer dan 3 miljard euro, schrijft de Tijd. Die grote bestelling moet helpen om een productielijn van een Amerikaans defensiebedrijf naar ons land te halen en dus jobs te creëren. De Universiteit Gent en de pro-Palestijnse actievoerders gaan maandag in overleg. Gisteravond kon een vergadering van de Raad van Bestuur van de UGent niet doorgaan door een protestactie aan het UvO-gebouw. De actievoerders eisen dat de universiteit elke samenwerking met Israëlische instellingen stopzet. De UGent benadrukt dat ze al bezig is met de samenwerkingen af te bouwen. De Zelzate-tunnel is volledig dicht in beide richtingen, nog tot maandagochtend. Er zijn werken aan de in- en uitgangen van de tunnel. Het verkeer moet omrijden via de E17 en de E40. In het voetbal is Standaard voorlopig leider in play-off 2. Het won thuis met 2-1 van de laatste in de stand, OH Leuven, en springt zo over Genk naar de eerste plaats. Racing Genk speelt morgen nog tegen Westerlo, dat heeft evenveel punten. Een zonnige zaterdag met wat wolken en 18 tot 21 graden. Ook morgen is nog zonnig, maar er komt bewolking aan met in het oosten zelfs kans op onweer. Na het weekend wisselvallig en frisser.
4: De glorietijd van de Belgische discotheken komt terug.
5: Here we go.
4: De Spiegeltent transformeert voor één avond in...
6: Discotheca Belgica.
4: Een bruisende dansvloer, vol nostalgie, live muziek en pure discotheek-energie. Met een exclusieve retro house set van Bram en Leonard en full live band.
6: Discotheca Belgica.
4: Met DJ's Bart Reeves en...

0: www.salonvoorwerpen.be.
1: Ben je op zoek naar een nieuw salon aan een uitzonderlijke prijs? Dan moet je bij Heim Polé zijn. Op 1, 2, 3, 9 en 10 mei organiseert Heim Polé een grote magazijnverkoop. Heel veel salons gaan de deur uit tegen ongeziene kortingen. En dat is nog niet alles. Je krijgt maar liefst 5 jaar Omnium garantie op je volledige salon. Ook op vlekken en motoren. Wees er snel bij, want op is op. Heim Polé. Kwaliteit, comfort en zekerheid. Voor een prijs dat je niet verwacht.
0: Gary Hagger brengt de zon naar Ninove. Tijdens de seniorennamiddag in de Spiegeltent. Muziek, sfeer en gezelligheid. En vooral samen genieten.
2: Als de zon verschijnt en iedere wolk verdwijnt.
0: Met Gary Hagger en Larissa. De seniorennamiddag. Maandag 18 mei vanaf 2 uur in de Spiegeltent in het Stadspark van Ninove. Tickets en info via spiegeltentninove.be.
2: Als de zon verschijnt.
3: 24 uur per dag, alles wat er leeft in Ninove.

0: Alain Afflelou profiteert u van Chin Chin. Een tweede bril voor maar 1 euro extra. Een tweede bril is altijd handig en u verandert ineens mee van stijl. Chin Chin van Afflelou. Ook geldig op progressieve glazen. Ontdek alle collecties in uw Alain Afflelou winkel.
1: In Ninove.
2: Zeg, zin in een koffietje?
1: Goh, ik heb meer zin in een nieuw kapsel.
2: Ah wel, we doen het allebei.
1: Ja.
0: Ninia Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
3: Ninia Shopping.
0: Dubbel plezier van hier.
4: Van Willy.
5: Oh, laat de zon in je hart.
4: Tot Reggie. Van Gala.
6: Na, na, na, na, na, na, na, na, na.
4: Tot Abba. Je hoort ze allemaal.

0: Ook te weinig geduld gehad bij het achteruitrijden in de garage? Geen probleem. Sempoorten doet herstelling en onderhoud van alle merken sectionaalpoorten. Sempoorten is ook gespecialiseerd in het maken en plaatsen van sectionaalpoorten op maat, zowel voor particulier als bedrijven. Ook voor kwalitatief hekwerk op maat kan je bij Sempoorten terecht. Vraag een vrijblijvende offerte aan via sempoorten.be of kom langs in de Toonzaal, langs de Expressweg in Denderhouten. Sempoorten. Service en ervaring in sectionaal poorten en hekwerk.
1: Even helemaal weg naar Griekenland. Voluit genieten van de Griekse traditionele keuken in een familiale sfeer. Dat is restaurant Naxos. In restaurant Naxos tovert de Griekse chef Yorgos al 43 jaar Griekenland op je bord. Lekker Grieks eten, bereid met uitsluitend kwaliteitsproducten. Met een groep vanaf 20 personen krijg je restaurant Naxos privé. Met een overheerlijk menu aan €50 per persoon. En een halve fles wijn per persoon inbegrepen. Meer informatie op naxos-aalst.be. Restaurant Naxos. Kalispera. Tot in Griekenland.
2: Soft Car Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Nienhoven. Car Wash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een cam wash voor extra hoge voertuigen. Car Wash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Car Wash Dodane niet de allerbeste carwash van Nienhoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Nienhoven. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegen

0: Zaterdag 9 mei, dit is het nieuws uit Ninove. Tijdens de pleisteracties van het Rode Kruis werden in totaal 414.000 pleisters verkocht. Dat is goed voor een recordbedrag van 4,14 miljoen euro. De opbrengst gaat volledig naar de werking van alle lokale afdelingen in Vlaanderen, waaronder ook die van Ninove. Op de Tabakslaan in Appelterre is een motorrijder gisteren namiddag zwaar gewond geraakt bij een botsing. Hij reed achteraan in op een auto en kwam door de klap hard op de grond terecht. Hij werd zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurder van de auto bleef ongedeerd, maar was wel in shock. In de eindrondes van het voetbal speelt KFC Voorde Appelterre A vandaag uit tegen Wilrijk. Als de fusieploeg dit duel wint, stijgt het door naar de tweede afdeling voetbal Vlaanderen. KVK Ninove speelt dan weer op het veld van Schoonaarde. En meer nieuws uit Ninove vind je op radioninove.be.
1: Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale, in het centrum

0: De Spiegeltent is terug. Met op woensdag 13 mei het grote openingsevent. We will rock de Spiegeltent. Met Mother Mercury, The Ultimate Queen Tribute Band. Supported by Fox and the Bullocks. All we hear is Radio Gaga. We will rock de Spiegeltent. Op woensdag 13 mei in de Spiegeltent in het Stadspark van Nienhoven. Tickets en info op spiegeltentnienhoven.be. Exclusief in de Spiegeltent, het live stand-up comedy café. Met Peter Kluppels, Rob van Oudenhoven, Geron de Wulf en Jeroen Dijk. Op vrijdag 15 mei vanaf 6 uur in de Spiegeltent in het Stadspark van Nienhoven. De toegang is gratis.
1: Via 95FM, DAB+, en de Radio Nienhoven-app. Dit is de Stadsradio van Nienhoven.
2: Radio Nienhoven.
1: Radio Nienhoven, nieuws.
3: Maandag is er bij de Universiteit Gent opnieuw overleg tussen de directie van de universiteit en de pro-Palestijnse actievoerders. Die houden nog het UFO-gebouw van de universiteit bezet in het centrum van Gent. De actievoerders eisen een volledige academische boycott van Israëlische instellingen. Rector Petra de Sutter zegt dat ze begrip heeft voor die eis en zal maandag toelichten hoe de universiteit daarmee omgaat. In de Russische hoofdstad Moskou zijn de herdenkingen aan de gang om de overwinning te vieren op Nazi-Duitsland in de Tweede Wereldoorlog. De militaire parade is veel kleiner tegenover andere jaren. Er rijden geen tanks of raketinstallaties over het Rode Plein. Ter gelegenheid van de viering in Moskou is er dan toch een staakt het vuren afgekondigd tussen Rusland en Oekraïne. Dat is vandaag ingegaan en zou 3 dagen stand houden. Dat heeft president Trump bekendgemaakt. En de Oekraïnse president Zelensky bevestigde het. Er is ook een nieuwe gevangenruil afgesproken. Bij een frontale botsing tussen 2 steps in La Louvière in de provincie Henegouwen is een 60er om het leven gekomen. De andere bestuurder van een step, een 20er, raakte lichtgewond en was in shock. Het ongeval gebeurde op een tijdelijke noodbrug die is aangelegd voor wegenwerken in de buurt. De overleden stepbestuurder reed de brug af, de andere de brug op. Het ongeval wordt onderzocht. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn er nu 6 bevestigde gevallen van het Hantavirus na een uitbraak op een cruiseschip. Alle 6 de gevallen zijn infecties met de Andes-variant van het virus. De variant is van mens op mens overdraagbaar bij nauw contact. Het schip is onderweg naar Tenerife, daar zou het morgen aankomen. Daarna kunnen de opvarenden weer naar huis. De 2 Belgen die op het schip zitten zullen in ons land worden onderzocht en opgevolgd. Ze zullen thuis ook in quarantaine moeten. Er komen meer wolken in de loop van de dag, maar het blijft droog bij maximaal 21 graden. Ook morgen afwisselend wolken en zon en tot 20 graden dan.
4: Are we gonna play house tonight? Or what?
0: De glorietijd van de Belgische discotheken komt terug.
4: Here we go!
0: De Spiegeltent transformeert voor 1 avond in...
5: Discotheca Belgica.
0: Een bruisende dansvloer, vol nostalgie, live muziek en pure discotheek-energie.
6: Oh yeah.
0: Met een exclusieve retro house set van Bram en Leonard en full live band.
5: Discotheca Belgica.
0: Met DJ's Bart Reeves en Vince Nova. Discotheca Belgica. Op zondag 24 mei in de Spiegeltent in het Stadspark van Nienhoven. Info en tickets op spiegeltentnienhoven.be.
7: Ben je op zoek naar een nieuw salon aan een uitzonderlijke prijs? Dan moet je bij Heim Polé zijn. Op 1, 2, 3, 9 en 10 mei organiseert Heim Polé een grote magazijnverkoop. Heel veel salons gaan de deur uit tegen ongeziene kortingen. En dat is nog niet alles. Je krijgt maar liefst 5 jaar Omnium garantie op je volledige salon. Ook op vlekken en motoren. Wees er snel bij, want op is op. Heim Polé. Kwaliteit, comfort en zekerheid. Voor een prijs dat je niet verwacht.
0: Gary Hagger brengt de zon naar Nienhoven. Tijdens de seniorennamiddag in de Spiegeltent. Muziek, sfeer en gezelligheid. En vooral samen genieten. Met Gary Hagger en Larissa. De seniorennamiddag maandag 18 mei vanaf 2 uur in de Spiegeltent in het Stadspark van Nienhoven. Tickets en info via spiegeltentnienhoven.be.
8: Als de zon verschijnt.
1: 24 uur per dag. Alles wat er leeft in Ninove.

0: Beleggen volgens Argenta. Enkel in beursafkortingen praten?
1: We starten eerst met de MiFID, duiken in de NIW's van de ETF's en eindigen bij de KIT. Oké?
0: Doen we niet. De tijd nemen, zodat je de beurs beter begrijpt?
2: Zet u maar, Fran, dan leg ik u alles van A tot Z uit.
0: Doen we wel. Kom langs en ontdek wat beleggen volgens Argenta voor jou kan betekenen. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: Argenta Nienhoven, kantoor Thibaut van der Nabelen, met geldautomaat.
5: Op de nieuwe locatie aan de Brakelse Steenweg, recht tegenover winkelpark Nienouter.
6: De Spiegeltent. Dat is 12 dagen ontdekken, dansen en verbinden in het stadspark van Nienhoven. Met op zaterdag 16 mei de legendarische Spiegeltent TD. En op zondag 17 mei in de namiddag Catastrofe en 's avonds Mr. Eurovision Johnny Logan. Op maandag 18 mei seniorennamiddag met Gary Hegger, Larissa en DJ Eddie Praat. Op dinsdag 19 mei de Spiegeltent Quiz en op woensdag namiddag 20 mei de Spiegelfuif. En op woensdagavond Swing at Rechteroever met de Big Lebensky. Op donderdag 21 mei This is Tina, de tributeband van Tina Turner. Op zaterdag 23 mei Yatarara, de Balkan Party. En zondag 24 mei Discotheca Belgica met Bram Lennert, Vince Nova en Bart Reeves. De Spiegeltent. Van 13 tot 24 mei in het Stadspark van Nienhoven. Meer informatie en tickets op spiegeltentnienhoven.be.
7: Soft Car Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Nienhoven. Car Wash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een cam wash voor extra hoge voertuigen. Car Wash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Car Wash Dodane niet de allerbeste carwash van Nienhoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Nienhoven. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegenover.

0: zeer snelle plaatsing door eigen ervaren personeel. Lucas Ramen en Deuren garandeert je een persoonlijke opvolging, de beste prijs-kwaliteitverhouding en 10 jaar garantie na plaatsing. Bij Lucas Ramen en Deuren vind je de gekende kwaliteitsmerken zoals Aluplast, Reinaars en De Keuning. Kom langs voor een vrijblijvende offerte in de Toonzaal in de Gerardsbergse straat 24 in Ninove, schuin tegenover de Prohibition. Of vraag online je offerte aan via lucasramenendeuren.be. Bij Lucas Ramen en Deuren kan je ook terecht voor rolluiken, screens, vliegenramen, garagepoorten en overkappingen. lucasramenendeuren.be.
1: Heb je geen tijd, zin of mogelijkheid om zelf te koken? Dan is Meal at Home de oplossing. Jorg en Vanessa brengen de overheerlijke smaak van een koude of warme huisbereide maaltijd bij jou thuis. Meal at Home is zorgtraiteur en houdt rekening met jouw wensen en dieet. Gezond, vers en lekker eten voor jong en oud. Ontdek het Meal at Home maandmenu op de Meal at Home Facebookpagina of op mealathomeninove.com.
2: Van Gigi tot AC/DC. Van Marco tot Lasgo. Je hoort ze allemaal tijdens de Spiegeltent TD. Volledig uit de bol gaan op de beste partymusic van vroeger en nu. De Spiegeltent TD. Zaterdag 16 mei. Vanaf 8 uur 's avonds in de Spiegeltent in het Stadspark van Ninove. De toegang is gratis.

0: Zaterdag 9 mei, dit is het nieuws uit Ninove. Tijdens de pleisteracties van het Rode Kruis werden in totaal 414.000 pleisters verkocht. Dat is goed voor een recordbedrag van 4,14 miljoen euro. De opbrengst gaat volledig naar de werking van alle lokale afdelingen in Vlaanderen, waaronder ook die van Ninove. Op de Tabakslaan in Appelterre is een motorrijder gisteren namiddag zwaar gewond geraakt bij een botsing. Hij reed achteraan in op een auto en kwam door de klap hard op de grond terecht. Hij werd zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurder van de auto bleef ongedeerd, maar was wel in shock. In de eindrondes van het voetbal speelt KFC Voorde Appelterre A vandaag uit tegen Wilrijk. Als de fusieploeg dit duel wint, stijgt het door naar de tweede afdeling voetbal Vlaanderen. KVK Ninove speelt dan weer op het veld van Schoonaarde. En meer nieuws uit Ninove vind je op radioninove.be.
1: Beeld je in dat er een keuken- en interieurwinkel is met grenzeloze mogelijkheden. Waar ieder idee en beeld dat je in je hoofd hebt bespreekbaar en realiseerbaar is. Deze zaak bestaat in Ninove. Debra Keukens en Interieur maakt al meer dan 40 jaar op ambachtelijke wijze keukens, slaapkamers, dressings, badkamers en interieur. Volledig volgens jouw smaak en wensen. Met oog voor het kleinste detail en met een uitstekende prijs-kwaliteit verhouding. Probeer het zelf en vraag vrijblijvend een ontwerp en offerte aan bij Debra Keukens en Interieur. U zag het, wij maken het. Op de Brusselse Steenweg 356 in Meerbeke, recht tegenover schoenen- en slotenmakerij Raf. Meer info op www.keukensninove.be.
2: Schat, Het is tijd voor een nieuwe outfit.
3: Ah, dan is het ook tijd voor een lunchje.
2: Ah, dan doen we het allebei, hè.
3: Voilà.
4: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
5: Ninja Shopping.
4: Dubbel plezier van hier.
6: Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale. In het centrum van Ninove.

De Spiegeltent is terug. Met op woensdag 13 mei het grote openingsevent. We will rock de Spiegeltent. Met Mother Mercury, The Ultimate Queen Tribute Band, supported by Fox and the Bullocks. All we hear is Radio Gaga. We will rock de Spiegeltent. Op woensdag 13 mei in de Spiegeltent in het Stadspark van Nienhoven. Tickets en info op spiegeltentnienhoven.be. Exclusief in de Spiegeltent, het live stand-up comedy café. Met Peter Kluppels, Rob van Oudenhoven, Geron de Wulf en Jeroen Dijk. Op vrijdag 15 mei vanaf 6 uur in de Spiegeltent.

0: in de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: Maandag is er bij de Universiteit Gent opnieuw overleg tussen de directie van de universiteit en de pro-Palestijnse actievoerders. Die houden nog het UFO-gebouw van de universiteit bezet in het centrum van Gent. De actievoerders eisen een volledige academische boycott van Israëlische instellingen. Rector Petra de Sutter zegt dat ze begrip heeft voor die eis en zal maandag toelichten hoe de universiteit daarmee omgaat. In de Russische hoofdstad Moskou zijn de herdenkingen aan de gang om de overwinning te vieren op Nazi-Duitsland in de Tweede Wereldoorlog. De militaire parade is veel kleiner tegenover andere jaren. Er rijden geen tanks of raketinstallaties over het Rode Plein. Ter gelegenheid van de viering in Moskou is er dan toch een staakt het vuren afgekondigd tussen Rusland en Oekraïne. Dat is vandaag ingegaan en zou 3 dagen stand houden. Dat heeft president Trump bekendgemaakt. En de Oekraïnse president Zelensky bevestigde het. Er is ook een nieuwe gevangenruil afgesproken. Bij een frontale botsing tussen 2 steps in La Louvière in de provincie Henegouwen is een 60er om het leven gekomen. De andere bestuurder van een step, een 20er, raakte lichtgewond en was in shock. Het ongeval gebeurde op een tijdelijke noodbrug die is aangelegd voor wegenwerken in de buurt. De overleden stepbestuurder reed de brug af, de andere de brug op. Het ongeval wordt onderzocht. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn er nu 6 bevestigde gevallen van het Hantavirus na een uitbraak op een cruiseschip. Alle 6 de gevallen zijn infecties met de Andes-variant van het virus. De variant is van mens op mens overdraagbaar bij nauw contact. Het schip is onderweg naar Tenerife, daar zou het morgen aankomen. Daarna kunnen de opvarenden weer naar huis. De 2 Belgen die op het schip zitten zullen in ons land worden onderzocht en opgevolgd. Ze zullen thuis ook in quarantaine moeten. Er komen meer wolken in de loop van de dag, maar het blijft droog bij maximaal 21 graden. Ook morgen afwisselend wolken en zon en tot 20 graden dan.
3: Are we gonna play house tonight or what?
0: De glorietijd van de Belgische discotheken komt terug.
3: Here we go!
0: De spiegeltent transformeert voor 1 avond in...
4: Discotheca Belgica.
0: Een bruisende dansvloer, vol nostalgie, live muziek en pure discotheek-energie.
3: Oh yeah.
0: Met een exclusieve retro house set van Bram en Leonard en full live band.
4: Discotheca Belgica.
0: Met DJ's Bart Reeves en Vince Nova. Discotheca Belgica. Op zondag 24 mei in de Spiegeltent in het Stadspark van Ninove. Info en tickets op spiegeltentninove.be.
5: Ben je op zoek naar een nieuw salon aan een uitzonderlijke prijs? Dan moet je bij Heim Polé zijn. Op 1, 2, 3, 9 en 10 mei organiseert Heim Polé een grote magazijnverkoop. Heel veel salons gaan de deur uit tegen ongeziene kortingen. En dat is nog niet alles. Je krijgt maar liefst 5 jaar Omnium garantie op je volledige salon. Ook op vlekken en motoren. Wees er snel bij, want op is op. Heim Polé. Kwaliteit, comfort en zekerheid. Voor een prijs dat je niet verwacht.
0: Gary Hagger brengt de zon naar Ninove. Tijdens de seniorennamiddag in de Spiegeltent. Muziek, sfeer en gezelligheid en vooral samen genieten. Met Gary Hagger en Larissa. De seniorennamiddag maandag 18 mei vanaf 2 uur in de Spiegeltent in het Stadspark van Ninove. Tickets en info via spiegeltentninove.be.
6: Als de zon verschijnt.
0: 24 uur per dag, alles wat er leeft in Ninove.

0: Omdat iedereen alles graag verandert, ontwierp de opticien Alain Afflelou de Magic Collectie. Van Magic Clip veranderen, dat is van bril veranderen. Zoveel clips, zoveel looks. Vanaf €29 per clip. Exclusief bij Alain Afflelou in Ninova.
1: Zeg, zin in een koffietje?
2: Goh, ik heb meer zin in een nieuw kapsel.
1: Ah wel, we doen het allebei.
2: Ja.
0: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
3: Ninja Shopping.
0: Dubbel plezier van hier.
4: Van Tina.
5: Met alle numbers.
4: Tot To Fabiola.
6: I lift you up to the highest emotion.
4: Van Jimmy. Tot Barry. Je hoort ze allemaal tijdens de Spiegeltent TD. Volledig uit de bol gaan. Op de beste partymusic van vroeger en nu. De Spiegeltent TD. Zaterdag 16 mei. Vanaf 8 uur 's avonds in de Spiegeltent in het Stadspark van Ninoven. De toegang is gratis.
7: Voor een kwalitatieve garagepoort die perfect bij je woning aansluit, moet je bij Sempoorten zijn. Sempoorten is gespecialiseerd in het maken en plaatsen van sectionaalpoorten op maat, zowel voor particulier als bedrijven. Sempoorten doet ook onderhoud en herstelling van alle merken sectionaalpoorten. Ook voor kwalitatief hekwerk op maat kan je bij Sempoorten terecht. Vraag een vrijblijvende offerte aan via sempoorten.be of kom langs in de toonzaal langs de expressweg in Denderhouten. Sempoorten. Service en ervaring in sectionaal poorten en hekwerk.
8: Even helemaal weg naar Griekenland. Voluit genieten van de Griekse traditionele keuken in een familiale sfeer. Dat is restaurant Naxos. In restaurant Naxos tovert de Griekse chef Yorgos al 43 jaar Griekenland op je bord. Lekker Grieks eten, bereid met uitsluitend kwaliteitsproducten. Met een groep vanaf 20 personen krijg je restaurant Naxos privé. Met een overheerlijk menu aan €50 per persoon. En een halve fles wijn per persoon inbegrepen. Meer informatie op naxos-aalst.be. Restaurant Naxos. Kalispera. Tot in Griekenland.
9: Soft Car Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Ninoven. Car Wash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor doe-het-zelvers en ook nog een cam wash voor extra hoge voertuigen. Car Wash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Car Wash Dodane niet de allerbeste carwash van Ninoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Ninoven. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegen...

0: Zaterdag 9 mei, dit is het nieuws uit Nienhoven. Tijdens de pleisteracties van het Rode Kruis werden in totaal 414.000 pleisters verkocht. Dat is goed voor een recordbedrag van 4,14 miljoen euro. De opbrengst gaat volledig naar de werking van alle lokale afdelingen in Vlaanderen, waaronder ook die van Nienhoven. Op de Tabakslaan in Appelterre is een motorrijder gisteren namiddag zwaar gewond geraakt bij een botsing. Hij reed achteraan in op een auto en kwam door de klap hard op de grond terecht. Hij werd zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurder van de auto bleef ongedeerd, maar was wel in shock. In de eindrondes van het voetbal speelt KFC Voorde Appelterre A vandaag uit tegen Wildrijk. Als de fusieploeg dit duel wint, stijgt het door naar de tweede afdeling voetbal Vlaanderen. KVK Nienhoven speelt dan weer op het veld van Schoonaarde. En meer nieuws uit Nienhoven vind je op radioninhoven.be.
1: Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale, in het centrum van Nienhoven en op juweliernachtergale.be.
2: Juwelier Nachtergale,
3: we helpen je graag.
4: Yeah, yeah. Radio Nienhoven. We love Nienhoven.

0: De Spiegeltent is terug. Met op woensdag 13 mei het grote openingsevent. We will rock de Spiegeltent. Met Mother Mercury, The Ultimate Queen Tribute Band. Supported by Fox and the Bullocks. De Spiegeltent. Op woensdag 13 mei in de Spiegeltent in het Stadspark van Nienhoven. Tickets en info op spiegeltentnienhoven.be. Exclusief in de Spiegeltent, het live stand-up comedy café. Met Peter Kluppels, Rob van Oudenhoven, Geron de Wulf en Jeroen Dijk. Op vrijdag 15 mei vanaf 6 uur in de Spiegeltent in het Stadspark van Nienhoven. De toegang is gratis.
1: Via 95FM, DAB+, en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
2: Radio Ninove.
1: Radio Ninove. Nieuws.
3: Maandag is er bij de Universiteit Gent opnieuw overleg tussen de directie van de universiteit en de pro-Palestijnse actievoerders. Die houden nog het UFO-gebouw van de universiteit bezet in het centrum van Gent. De actievoerders eisen een volledige academische boycott van Israëlische instellingen. Rector Petra de Sutter zegt dat ze begrip heeft voor die eis en zal maandag toelichten hoe de universiteit daarmee omgaat. In de Russische hoofdstad Moskou zijn de herdenkingen aan de gang om de overwinning te vieren op Nazi-Duitsland in de Tweede Wereldoorlog. De militaire parade is veel kleiner tegenover andere jaren, rijden geen tanks of raketinstallaties over het Rode Plein. Ter gelegenheid van de viering in Moskou is er dan toch een staakt het vuren afgekondigd tussen Rusland en Oekraïne. Dat is vandaag ingegaan en zou 3 dagen stand houden. Dat heeft president Trump bekendgemaakt. En de Oekraïnse president Zelensky bevestigde het. Er is ook een nieuwe gevangenruil afgesproken. Bij een frontale botsing tussen 2 steps in La Louvière in de provincie Henegouwen is een 60er om het leven gekomen. De andere bestuurder van een step, een 20er, raakte lichtgewond en was in shock. Het ongeval gebeurde op een tijdelijke noodbrug die is aangelegd voor wegenwerken in de buurt. De overleden stepbestuurder reed de brug af, de andere de brug op. Het ongeval wordt onderzocht. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn er nu 6 bevestigde gevallen van het Hantavirus na een uitbraak op een cruiseschip. Alle 6 de gevallen zijn infecties met de Andes-variant van het virus. De variant is van mens op mens overdraagbaar bij nauw contact. Het schip is onderweg naar Tenerife, daar zou het morgen aankomen. Daarna kunnen de opvarenden weer naar huis. De 2 Belgen die op het schip zitten zullen in ons land worden onderzocht en opgevolgd. Ze zullen thuis ook in quarantaine moeten. Er komen meer wolken in de loop van de dag, maar het blijft droog bij maximaal 21 graden. Ook morgen afwisselend wolken en zon en tot 20 graden dan.
4: Are we gonna play house tonight? Or what?
0: De glorietijd van de Belgische discotheken komt terug.
4: Here we go!
0: De Spiegeltent transformeert voor 1 avond in...
5: Discotheca Belgica.
0: Een bruisende dansvloer, vol nostalgie, live muziek en pure discotheek-energie.
6: Oh yeah.
0: Met een exclusieve retro house set van Bram en Leonard en full live band.
5: Discotheca Belgica.
0: Met DJ's Bart Reeves en Vince Nova. Discotheca Belgica. Op zondag 24 mei in de Spiegeltent in het Stadspark van Nienhoven. Info en tickets op spiegeltentnienhoven.be.
7: Ben je op zoek naar een nieuw salon aan een uitzonderlijke prijs? Dan moet je bij Heim Polé zijn. Op 1, 2, 3, 9 en 10 mei organiseert Heim Polé een grote magazijnverkoop. Heel veel salons gaan de deur uit tegen ongeziene kortingen. En dat is nog niet alles. Je krijgt maar liefst 5 jaar Omnium garantie op je volledige salon. Ook op vlekken en motoren. Wees er snel bij, want op is op. Heim Polé. Kwaliteit, comfort en zekerheid. Voor een prijs dat je niet verwacht.
0: Gary Hagger brengt de zon naar Nienhoven. Tijdens de seniorennamiddag in de Spiegeltent. Muziek, sfeer en gezelligheid en vooral samen genieten. Met Gary Hagger en Larissa. De seniorennamiddag maandag 18 mei vanaf 2 uur in de Spiegeltent in het Stadspark van Nienhoven. Tickets en info via spiegeltentnienhoven.be.
8: Als de zon verschijnt.
6: 24 uur per dag. Alles wat er leeft in Ninove.

Elizabeth Taylor. Dat is de nieuwste single van Taylor Swift. Wij genoten nog een keertje van die vorige natuurlijk. Opal Light tot 11 over 2 op deze zonnige, stralende, zonnige zaterdag namiddag. Je luistert naar Radio Ninoven. En je weet het, morgen zondag, morgen is het de moederdag. Ben jij nu nog op zoek naar het perfecte cadeau? Je hoeft niet te panikeren. Je komt gewoon naar hier, naar Ninia Shopping. Want hier vind je werkelijk alles om jouw mama in de watten te leggen. Een mooi juweeltje, chocolade, verzorgingsproducten, ook bloemetjes zijn hier beschikbaar. En andere, vele andere leuke geschenken. De winkels hebben voor elke mama wel iets moois in huis. Hier in Ninia Shopping dus. En dan, dat is nog niet alles, want als je dan gedaan hebt met de winkelen, dan moet je zeker jouw bonnetje komen registreren aan de eventzone hier op het middenplein van de Ninia Shopping. En daar kies je dan vervolgens een sleuteltje van een van de lucky lockers, zoals dat dan heet. En wie weet ga jij misschien wel naar huis met nog een extra cadeautje om aan jouw mama te geven of om gewoon zelf te houden. Dat kan ook natuurlijk.

0: Beleggen volgens Argenta. Ontelbaar veel fondsen aanbieden.
1: Super Growth Fund, Super Mega Growth Fund, Super Mega Ultra Growth Fund, Super Mega...
0: Doen we niet. Je enkel fondsen aanbieden die echt tellen.
2: Voilà Sarah, dit is de perfecte mix voor jouw beleggingsportefeuille.
0: Doen we wel. Kom langs en ontdek wat beleggen volgens Argenta voor jou kan betekenen. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: Argenta Ninove, kantoor Thibaut van den Abele, met geldautomaat.
5: Op de nieuwe locatie aan de Brakelse Steenweg, recht tegenover winkelpark Nienouter.
6: De Spiegeltent. Dat is 12 dagen ontdekken, dansen en verbinden in het Stadspark van Nienhoven. Met op woensdag 13 mei We Will Rock de Spiegeltent met Mother Mercury en Fox and the Bullocks. Op donderdag 14 mei het vrijwilligersfeest van de stad Nienhoven. En op vrijdag 15 mei live stand-up comedy café met Peter Kluppels, Rob van Oudenhoven, Jeroen de Wulf en Jeroen Dijk. Vanaf 6 uur met gratis toegang. En op zaterdag namiddag 16 mei Jazz, Pop en Rockfest van de Academie Muziek, Woord en Dans van de stad Nienhoven. De Spiegeltent.

Dodana, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een camwash voor extra hoge voertuigen. Carwash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Carwash Dodane niet de allerbeste carwash van Ninove? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Ninove. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegenover.

0: plaatsing door eigen ervaren personeel. Lucas Ramen en Deuren garandeert je een persoonlijke opvolging, de beste prijs-kwaliteitverhouding en 10 jaar garantie na plaatsing. Bij Lucas Ramen en Deuren vind je de gekende kwaliteitsmerken zoals Aluplast, Reinaars en De Keuning. Kom langs voor een vrijblijvende offerte in de Toonzaal in de Gerardsbergse straat 24 in Ninoven, schuin tegenover de Prohibition. Of vraag online je offerte aan via lucasramenendeuren.be. Bij Lucas Ramen en Deuren kan je ook terecht voor rolluiken, screens, vliegenramen, garagepoorten en overkappingen. lucasramenendeuren.be.
1: Heb je geen tijd, zin of mogelijkheid om zelf te koken? Dan is Meal at Home de oplossing. Jorg en Vanessa brengen de overheerlijke smaak van een koude of warme huisbereide maaltijd bij jou thuis. Meal at Home is zorgtraiteur en houdt rekening met jouw wensen en dieet. Gezond, vers en lekker eten voor jong en oud. Ontdek het Meal at Home maandmenu op de Meal at Home Facebookpagina of op mealathomeninove.com.
2: Van Britney tot Whitney. Van Technotronic tot Mantronic. Je hoort ze allemaal tijdens de Spiegeltent TD. Volledig uit de bol gaan op de beste partymusic van vroeger en nu. De Spiegeltent TD. Zaterdag 16 mei vanaf 8 uur 's avonds in de Spiegeltent in het Stadspark van Ninove. De toegang is gratis.

0: melon sugar.
1: Ja, zo'n watermeloen feta-slaatje, dat kan smaken. Zeker op een zonnige zaterdagnamiddag als vandaag. Harry Styles was dat hier bij Radio Ninoven. De stad Ninoven organiseert ook dit jaar een bloementuin- en biomarkt. Misschien was je er vorig jaar wel bij. Dus dit jaar kan dat opnieuw. Je vindt er een ruim aanbod van één- en meerjarige bloeiende planten, maar ook kruiden, groenten en fruitplanten, evenals waterplanten en zelfs bio- en artisanale streekproducten. De markt die gaat volgende week zondag door in de ochtend op de graanmarkt. Om 8 uur 's ochtends beginnen ze eraan tot 12:30 's middags. En elke klant krijgt dan een gratis zakje potgrond per aankoopschijf van 10 euro. Dit alles dus op de bloementuin- en biomarkt volgende week zondagochtend op de graanmarkt hier in Ninoven. En nu naar 99. How will I know? Dit is Jessica.

The Best Day of My Life. Hopelijk ligt die nog ergens in de toekomst. Hè? American Authors was dat hier bij Radio Ninove. De Amerikaanse rockband Kiss is de studio ingedoken. Jawel, je hoort het goed. En ze komen dus binnenkort met nieuwe muziek. Dat werd bevestigd door de 76-jarige bassist van de groep, Gene Simmons. Hij deed dat in de podcast Kiss My Sienna. In december 23 toen trad Kiss voor het laatst publiekelijk op. En begin 2028 dan start in Las Vegas een nieuwe concertreeks met hologramversies van de bandleden. En dat doen ze natuurlijk naar het voorbeeld van ABBA. Het laatste studioalbum van Kiss, Monster, dat verscheen in 2012. Maar dus binnenkort misschien wel nieuwe muziek van deze Amerikaanse band. Nu terug naar 1979. I Was Made For Loving You. Hun nummer 1 hit, ook hier in Vlaanderen. Dit is Kiss. En daarna komt het nieuws uit Ninove eraan. Dat krijg je van Kurt zometeen.

0: Zaterdag 9 mei, dit is het nieuws uit Ninove. Tijdens de pleisteracties van het Rode Kruis werden in totaal 414.000 pleisters verkocht. Dat is goed voor een recordbedrag van 4,14 miljoen euro. De opbrengst gaat volledig naar de werking van alle lokale afdelingen in Vlaanderen, waaronder ook die van Ninove. Op de Tabakslaan in Appelterre is een motorrijder gisteren namiddag zwaar gewond geraakt bij een botsing. Hij reed achteraan in op een auto en kwam door de klap hard op de grond terecht. Hij werd zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurder van de auto bleef ongedeerd, maar was wel in shock. In de eindrondes van het voetbal speelt KFC Voorde Appelterre A vandaag uit tegen Wilrijk. Als de fusieploeg dit duel wint, stijgt het door naar de tweede afdeling voetbal Vlaanderen. KVK Ninove speelt dan weer op het veld van Schoonaarde. En meer nieuws uit Ninove vind je op radioninove.be.
1: Beeld je in dat er een keuken- en interieurwinkel is met grenzeloze mogelijkheden. Waar ieder idee en beeld dat je in je hoofd hebt bespreekbaar en realiseerbaar is. Deze zaak bestaat in Ninove. Debra Keukens en Interieur maakt al meer dan 40 jaar op ambachtelijke wijze keukens, slaapkamers, dressings, badkamers en interieur. Volledig volgens jouw smaak en wensen. Met oog voor het kleinste detail en met een uitstekende prijs-kwaliteit verhouding. Probeer het zelf en vraag vrijblijvend een ontwerp en offerte aan bij Debra Keukens en Interieur. U zag het, wij maken het. Op de Brusselse Steenweg 356 in Meerbeke. Recht tegenover schoenen- en slotenmakerij Raf. Meer info op www.keukensninove.be.
2: Schat, Het is tijd voor een nieuwe outfit.
3: Ah, dan is het ook tijd voor een lunchje.
2: Ah, dan doen we het allebei, hè?
3: Voilà.
4: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
5: Ninja Shopping.
4: Dubbel plezier van hier.
6: Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale. In het centrum van Ninove en op juweliernachtergale.be.
7: Juwelier Nachtergale.
8: We helpen je graag.
9: Yeah, yeah.
10: We love Ninove.

Radio Gaga op Radio Ninove. Dat kan alleen maar dankzij Queen, uiteraard. De atelierwerking van het project En Impact in de sociale stadshub De Mallaard. Zij zijn op zoek naar iets heel speciaals. Naar oude fietsen. Jawel, zelfs fietsen die niet meer rijden of enkel nog bruikbaar zijn voor onderdelen, die zijn allemaal meer dan welkom. In het fietsatelier krijgen die fietsen dan een nieuwe bestemming, wat nog herstelbaar is, zoals een bel bijvoorbeeld. Die wordt dan opgeknapt en ingezet voor fietslessen, want dat is ook belangrijk om te leren bellen als je met de fiets rijdt. Wat niet meer te redden valt, wel, dat wordt zorgvuldig gedemonteerd, zodat de onderdelen en materialen gerecycleerd kunnen worden. Je kan je fiets dus binnenbrengen in de Mallaard, langs de Mallaardstraat nummertje 1, of bij jou thuis laten ophalen. Dat kan ook van maandag tot donderdag, meer bepaald tussen 9 en 4 gebeurt dat dan allemaal. Heb jij een fiets klaarstaan, neem dan wel vooraf contact met Anne-Sophie de Kuiper door haar een mailtje te sturen naar ann.sophie@inclusivo.be. ann.sophie@inclusivo.be. Stuur daar zeker een mailtje naar. En wie weet komt jouw fiets dan nog, krijgt die dan nog een tweede of een derde leven. Mooi is dat. Lady Gaga komt eraan na deze

Lady Gaga was dat met haar Just Dance. Zometeen het nieuws van 3 uur. Maar eerst heb ik deze Bruno.

De Spiegeltent is terug. Met op woensdag 13 mei het grote openingsevent. We will rock de Spiegeltent. Met Mother Mercury, The Ultimate Queen Tribute Band. Supported by Fox and the Bullocks. We will rock de Spiegeltent. Op woensdag 13 mei in de Spiegeltent in het Stadspark van Nienhoven. Tickets en info op spiegeltentnienhoven.be. Exclusief in de Spiegeltent, het live stand-up comedy café. Met Peter Kluppels, Rob van Oudenhoven, Geron de Wulf en Jeroen Dijk. Op vrijdag 15 mei vanaf 6 uur in de Spiegeltent.

0: en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: Maandag is er bij de Universiteit Gent opnieuw overleg tussen de directie van de universiteit en de pro-Palestijnse actievoerders. Die houden nog het UFO-gebouw van de universiteit bezet in het centrum van Gent. De actievoerders eisen een volledige academische boycott van Israëlische instellingen. Rector Petra de Sutter zegt dat ze begrip heeft voor die eis en zal maandag toelichten hoe de universiteit daarmee omgaat. In de Russische hoofdstad Moskou zijn de herdenkingen aan de gang om de overwinning te vieren op Nazi-Duitsland in de Tweede Wereldoorlog. De militaire parade is veel kleiner tegenover andere jaren. Er rijden geen tanks of raketinstallaties over het Rode Plein. Ter gelegenheid van de viering in Moskou is er dan toch een staakt het vuren afgekondigd tussen Rusland en Oekraïne. Dat is vandaag ingegaan en zou 3 dagen stand houden. Dat heeft president Trump bekendgemaakt. En de Oekraïnse president Zelensky bevestigde het. Er is ook een nieuwe gevangenruil afgesproken. Bij een frontale botsing tussen 2 steps in La Louvière in de provincie Henegouwen is een 60er om het leven gekomen. De andere bestuurder van een step, een 20er, raakte lichtgewond en was in shock. Het ongeval gebeurde op een tijdelijke noodbrug die is aangelegd voor wegenwerken in de buurt. De overleden stepbestuurder reed de brug af, de andere de brug op. Het ongeval wordt onderzocht. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn er nu 6 bevestigde gevallen van het Hantavirus na een uitbraak op een cruiseschip. Alle 6 de gevallen zijn infecties met de Andes-variant van het virus. De variant is van mens op mens overdraagbaar bij nauw contact. Het schip is onderweg naar Tenerife, daar zou het morgen aankomen. Daarna kunnen de opvarenden weer naar huis. De 2 Belgen die op het schip zitten zullen in ons land worden onderzocht en opgevolgd. Ze zullen thuis ook in quarantaine moeten. Er komen meer wolken in de loop van de dag, maar het blijft droog bij maximaal 21 graden. Ook morgen afwisselend wolken en zon en tot 20 graden dan.
3: Are we gonna play house tonight or what?
0: De glorietijd van de Belgische discotheken komt terug.
3: Here we go!
0: De spiegeltent transformeert voor 1 avond in...
4: Discotheca Belgica.
0: Een bruisende dansvloer, vol nostalgie, live muziek en pure discotheek-energie.
3: Oh yeah.
0: Met een exclusieve retro house set van Bram en Leonard en full live band.
4: Discotheca Belgica.
0: Met DJ's Bart Reeves en Vince Nova. Discotheca Belgica. Op zondag 24 mei in de Spiegeltent in het Stadspark van Ninove. Info en tickets op spiegeltentninove.be.
5: Ben je op zoek naar een nieuw salon aan een uitzonderlijke prijs? Dan moet je bij Heim Polé zijn. Op 1, 2, 3, 9 en 10 mei organiseert Heim Polé een grote magazijnverkoop. Heel veel salons gaan de deur uit tegen ongeziene kortingen. En dat is nog niet alles. Je krijgt maar liefst 5 jaar Omnium garantie op je volledige salon. Ook op vlekken en motoren. Wees er snel bij, want op is op. Heim Polé. Kwaliteit, comfort en zekerheid. Voor een prijs dat je niet verwacht.
0: Gary Hagger brengt de zon naar Ninove. Tijdens de seniorennamiddag in de Spiegeltent. Muziek, sfeer en gezelligheid. En vooral samen genieten. Met Gary Hagger en Larissa. De seniorennamiddag maandag 18 mei vanaf 2 uur in de Spiegeltent in het Stadspark van Ninove. Tickets en info via spiegeltentninove.be.
6: Als de zon verschijnt.
0: 24 uur per dag, alles wat er leeft in Ninove.

4 jaren geleden. George Ezra hier bij Radio Ninove. Anyone for you was dat. Zometeen krijg ik hier bezoek in de studio in Ninia Shopping. Want Danny Douwer en Danny Jeankijn van de VZW die komen zometeen langs om te vertellen over hun activiteiten. Dus blijf er zeker bij. Eerst nog even rustig genieten van Gary Jones.

0: Country Mad World. Gary Jules was dat, 13 over 3 op deze zaterdag namiddag. Tussen Hemelvaart en Pinksteren wordt het stadspark van Nienhoven opnieuw omgetoverd tot een gezellige ontmoetingsplek, want de spiegeltent, jawel, die strijkt opnieuw neer. En door een wijziging in het programma komt er nu vrijdag 15 mei een gratis comedycafé met onder meer Rob van Oudenhoven, Geron de Wulf. En bij mij hier in de studio staan Danny Douwer en Danny Jeanquin van de VZW Content om alles wat toe te lichten. Danny en Danny, welkom.
1: Dank u.
2: Ja. Welkom.
0: Voor mensen die jullie nog niet kennen, waarvoor staat de VZW precies, Danny?
1: De VZW is een tijdje geleden opgericht waar dat wij proberen om een beetje unieke evenementen te organiseren op een unieke locatie bij voorkeur. En dat we mensen eigenlijk een beetje content maken. Dus content is gekozen, English, content inhoud brengen, maar de mensen ook content maken. Hij is vooral na corona was dat toch wel nodig, dachten wij. Het is leuk om feesten en vuiven te organiseren, maar wij proberen, dat is ook altijd heel leuk, maar het is ook leuk om iets op een andere manier iets te brengen.
0: Ja.
1: En dus in de spiegeltent proberen we dat ook.
0: Ja, de VZW is opgericht in 2019, dus dat was net bij corona. Toen is het idee begonnen, veronderstel ik.
1: Ja, inderdaad.
0: Oké, en jij zegt het, op speciale locaties willen jullie dingen organiseren. De spiegeltent is wel een hele speciale locatie. Het is ondertussen een vaste waarde geworden hier in Nienhoven. Wanneer en hoe is het verhaal voor jullie daar begonnen in de spiegeltent?
3: We hebben vorig jaar de mogelijkheid gekregen om een eerste keer een event te organiseren in de spiegeltent. En we hebben daar een programma gebracht met Jeff Vermassen, advocaat Jeff Vermassen, samen met Astrid Stopmans. Een heel boeiende avond, een beetje een gesprek. We hadden een heel pakkend verhaal van Jeff Vermassen over moordenaars. En dat gebracht nadien dan ook door een luchtig optreden van Astrid Stopmans. Een mooie combinatie om mensen ook dat goed gevoel te geven op die unieke locatie, de spiegeltent.
0: Ja, en dat was een groot succes, hè?
3: En dat was een succes, ja.
0: Oké, en dus dit jaar gingen jullie iets anders proberen. Jullie hadden oorspronkelijk een avond gepland met Ruben van Gucht en ook met Jan Bakelands. Maar dat gaat nu uiteindelijk niet door. Wat is er precies gebeurd?
3: Maar kijk, op een bepaald moment moet je als organisatie ook de evaluatie maken. Het aantal inschrijvingen ten opzichte van de investering die daar tegenover staat. We hebben dat ook gedaan. We hebben in alle eerlijkheid moeten beslissen van kijk, die balans zat niet goed.
0: Nee.
3: En we hebben beslist om het evenement dan ook om die reden te annuleren.
0: De kosten-baten-analyse. Eerste les economie, heel belangrijk. Zo'n last-minute wijziging in een programma. Hoeveel stress brengt dat met zich mee als organisator, Danny?
1: Ja, om eerlijk te zijn, ik heb niet dikwijls stress. Ik denk mijn confrater heeft daar meer te kampen. Ja. Maar deze keer was ik toch wel een beetje de stresskip. We hebben eigenlijk op 24 uur alles beslist. En eigenlijk zelf op minder dan 24 uur op een vergadering met de mensen van de organisatie van de Spiegeltent, van de Foucheleers. Waarvoor dank, want dankzij hun medewerking, dat mogen we niet vergeten te zeggen, kunnen we dit nog opnieuw organiseren. Dus hebben we eigenlijk op één avondje een heel nieuw programma in elkaar gebokst. En heel blij en heel fier dat we dat nu nog kunnen realiseren.
0: Ja, in de plaats komt er dus een gratis comedycafé. Waarom hebben jullie bewust voor humor gekozen?
3: Wel, het sluit een beetje aan bij wie we willen zijn als content. Mensen dat goed gevoel geven en natuurlijk humor vandaag. En zeker in de context dat we vandaag zitten, humor kan toch wel iets bijbrengen om mensen dat goed gevoel te geven.
0: Zeker.
3: En ik denk ook nog niet zo heel veel in Nienhoven geweest. Dus ik denk wel dat dit wel een formule is die ze kunnen aanslaan.
0: Inderdaad, ja, mooie namen. Hè? Geron de Wulf, Rob van Oudenhoven, Peter Kluppels en Jeroen van Dijk. Een stevige affiche. Hoe zijn jullie daarin geslaagd om op zo'n korte tijd die namen allemaal vast te leggen?
1: Maar ik herhaal het, ook mede dankzij de mensen van de organisatie Spiegeltent. Die hebben ons in contact gebracht met een aantal mensen. We zijn een beetje gaan zoeken. En we hebben gemerkt dat die sector die staat toch onder druk. Dus ook in de comedy zien we heel veel zaken die moeten gecanceld worden. Dus we hebben ook het geluk gehad dat die mensen ook vragende partij waren om last minute naar Nienhoven te komen. Dus heel blij daarvoor. En heel leuk ook dat we dan een soort kwartet kunnen boeken. Met twee, laten we zeggen, vrij nieuwe comedians. Mm-hmm. Die Humo's Comedy Cup gewonnen hebben. Of in de finale hebben gezeten. En dan met Rob van Oudenhoven en Geron. Mensen die iedereen wel kent.
0: Dat is de waarde.
1: vaste waarde.
0: Ja. Ja, hoe was het belangrijk voor jullie om het evenement gratis te houden?
3: Wel, wij denken, we staan een week voor het evenement zelf. Een ticketverkoop nu organiseren, 1, moeilijk haalbaar. En 2, ik ben er ook wel van overtuigd dat met het gratis aan te bieden, we ook wel een heel veel ruimer publiek kunnen aanbieden. Dat was een van de redenen dat we het vorige evenement hebben moeten annuleren. Dus gratis, de gratis mogelijkheid om kunnen een hapje en een natje te komen nuttigen met een leuke afsluiter met dan de comedianten, de stand-up comedy show erbij. Dit kan niet fout gaan.
0: Nee. Wat maakt de sfeer van een spiegeltent volgens jou zo bijzonder tegen vergelijking met een gewone zaal, zeg maar?
1: Maar wij vinden het nog altijd uniek. Ja, bedoel, en daar ook een warme oproep voor de mensen. Ja, wij organiseren vrijdag iets gratis. Dus alleen al een keer een kijkje komen nemen in zo'n fantastisch originele tent, want het is toch een heel origineel concept. Bijvoorbeeld de artiesten staan heel dicht bij het publiek. Ja. Het publiek omgekeerd heeft heel veel connectie met de artiest. Dus ja, het is gewoon iets fantastisch, uniek.
0: Oké, goed. Algemeen dan een beetje, is het vandaag de dag moeilijker geworden om evenementen te organiseren, zowel financieel als praktisch?
3: Het hangt er een beetje vanaf van hoe je het programma opbouwt. En we hebben hier toch wel gezien in ons evenement dat misschien dat Nino er niet klaar voor was voor dit type van ons argument. Maar organiseren, dat blijft natuurlijk spannend. Maar het lukt wel.
0: Ja, inderdaad. Ja. Als je 1 reden mag geven waarom mensen absoluut moeten langskomen naar de spiegeltent, Danny, wat zou dat dan zijn?
1: Maar ik kan er meerdere geven, hoor. Okay. Dus laat dat zeggen, kom ik je kennis maken met de binnenkant van de spiegeltent. Veel mensen wandelen er rond. Hè, nu. Het is vrijdagavond, voor veel mensen lang weekend. Voor de mensen die moeten werken, hè, kom na het werken, after work. Kom iets met vrienden en familie drinken, het is gratis. En u krijgt er bovendien echt een top show gratis bovenop. Dus ik zie niet in waarom ze jou twijfelen.
0: Inderdaad, geen enkele reden om uit te twijfelen. Zijn er ondertussen al plannen of dromen voor een volgende editie? Voor volgend jaar, of is dat nog veel te ver weg?
3: Laten we zeggen dat we een aantal ideeën hebben. Het is aan het rijpen.
0: Oké, goed. Danny, ik stel voor, jij mag nog even herhalen waar en wanneer en waarom moeten we nu vrijdag naar de spiegeltent komen.
1: Ja, vrijdag 15 mei. Spiegeltent, een fantastisch, unieke locatie. Content organiseert dat een gratis evenement. Ja, en waar u kan genieten van een fijne avond. Een natje en een droogje. Ja, en bovendien heel veel top comedy.
0: Oké, vrijdagavond vanaf 6 uur dan begint het.
1: Absoluut,
0: allemaal.
1: Wees welkom.
0: Goed, Danny, heel erg bedankt voor jullie komst naar onze studio. En uiteraard veel succes.
3: Dank jullie wel.
1: Dank u.

0: Bij Alain Afflelou profiteert u van Chin Chin. Een tweede bril voor maar 1 euro extra. Een tweede bril is altijd handig en u verandert ineens mee van stijl. Chin Chin van Afflelou. Ook geldig op progressieve glazen. Ontdek alle collecties in uw Alain Afflelou winkel.
1: In Ninove.
2: Zeg, zin in een koffietje?
1: Goh, ik heb meer zin in een nieuw kapsel.
2: Ah, wel, we doen het allebei.
1: Ja. Yes.
0: Ninia Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
3: Ninia Shopping.
0: Dubbel plezier van hier.
4: Quand on a l'héroïne.
5: Van Pat B. Tot Journey.
6: Just a small town girl.
5: Van Madonna.
7: When you call my name.
5: Tot Dua.
8: They say I come and I go.
5: Je hoort ze allemaal tijdens de Spiegeltent TD. Volledig uit de bol gaan. Op de beste partymusic van vroeger en nu. De Spiegeltent TD. Zaterdag 16 mei. Vanaf 8 uur 's avonds in de Spiegeltent in het Stadspark van Ninove. De toegang is gratis.

0: te weinig geduld gehad bij het achteruitrijden in de garage? Geen probleem. Sempoorte doet herstelling en onderhoud van alle merken sectionaalpoorten. Sempoorte is ook gespecialiseerd in het maken en plaatsen van sectionaalpoorten op maat, zowel voor particulier als bedrijven. Ook voor kwalitatief hekwerk op maat kan je bij Sempoorte terecht. Vraag een vrijblijvende offerte aan via sempoorte.be of kom langs in de toonzaal langs de expressweg in Denderhouten. Sempoorte. Service en ervaring in sectionaal poorten en hekwerk.
1: Even helemaal weg naar Griekenland. Voluit genieten van de Griekse traditionele keuken in een familiale sfeer. Dat is restaurant Naxos. In restaurant Naxos tovert de Griekse chef Yorgos al 43 jaar Griekenland op je bord. Lekker Grieks eten, bereid met uitsluitend kwaliteitsproducten. Met een groep vanaf 20 personen krijg je restaurant Naxos privé. Met een overheerlijk menu aan €50 per persoon. En een halve fles wijn per persoon inbegrepen. Meer informatie op naxos-aalst.be. Restaurant Naxos. Kalispera. Tot in Griekenland.
2: Soft Car Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Nienhoven. Car Wash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een cam wash voor extra hoge voertuigen. Car Wash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Car Wash Dodane niet de allerbeste carwash van Nienhoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Nienhoven. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegen

de zwarte doos van Radio Ninove, Black Box en Fantasy. Geen fantasie, maar wel de harde realiteit. Het weerbericht heb ik nu voor jou. En dat valt eigenlijk nog wel mee. Zeker vandaag krijgen we afwisselend zon en wolken. En het blijft droog met maxima rond 23 graden. Morgen start de dag wel bewolkt. Na de middag is er kans op regen en het wordt zo'n 20 graden morgen. Maandag wordt een regendag bij amper 13 graden. Dinsdag zou dan alweer een droge dag zijn. En vanaf woensdag is het een afwisseling van zon en regen. En het blijft wel frisjes voor de tijd van het jaar. Amper 12 graden wordt voorspeld. Zometeen het nieuws uit Ninove. Dat krijg je van Kurt na deze 70s hit van Blondie.

0: Zaterdag 9 mei, dit is het nieuws uit Ninove. Tijdens de pleisteracties van het Rode Kruis werden in totaal 414.000 pleisters verkocht. Dat is goed voor een recordbedrag van 4,14 miljoen euro. De opbrengst gaat volledig naar de werking van alle lokale afdelingen in Vlaanderen, waaronder ook die van Ninove. Op de Tabakslaan in Appelterre is een motorrijder gisteren namiddag zwaar gewond geraakt bij een botsing. Hij reed achteraan in op een auto en kwam door de klap hard op de grond terecht. Hij werd zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurder van de auto bleef ongedeerd, maar was wel in shock. In de eindrondes van het voetbal speelt KFC Voorde Appelterre A vandaag uit tegen Wilrijk. Als de fusieploeg dit duel wint, stijgt het door naar de tweede afdeling voetbal Vlaanderen. KVK Ninove speelt dan weer op het veld van Schoonaarde. En meer nieuws uit Ninove vind je op radioninove.be.
1: Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale, in het centrum van Ninove en op juweliernachtergale.be.
2: Juwelier Nachtergale,
3: we helpen je graag.
4: We love Ninove.

van een kwart eeuw geleden uit 2001. Dus inderdaad, Pink en Get This Party Started. En ik heb een perfecte party voor jou in de aanbieding. Nu woensdagavond aan het begin van het verlengde hemelvaartweekend vormt de spiegeltent namelijk het decor voor Mother Mercury. De officiële Belgische tributeband van Queen is dat. En die komt dus naar Ninove nu woensdagavond. Je mag je dus verwachten aan een zinderende avond met de allergrootste hits van Queen, zoals Don't Stop Me Now, Bohemian Rhapsody, uiteraard Somebody to Love en ga zo maar door. De avond die wordt stevig op gang getrokken door Fox and the Bullocks. Dat is een energieke coverband die garant staat voor sfeer, ambiance en ook herkenbare klassiekers. Meer info en tickets, je vindt het op de website spiegeltentninove.be. Daar staan alle evenementen netjes opgelijst die daar de komende 12 dagen of vanaf aanstaande woensdagavond allemaal staan te gebeuren. Te beginnen dus nu woensdagavond met de Mother Mercury Queen in jouw oren. En nu steek ik Maxim in jouw oren.

We zaten aan het begin van de jaren 80 met Machiavel en Fly. Vliegen gaan we niet doen. We gaan een andere activiteit doen. We gaan zwemmen, want Nino Vieters, die graag willen gaan zwemmen, die kunnen dat in Aquatopia in Aalst gaan doen. En dat aan het voordelige inwonerstarief. Wel niet vergeten om je EID mee te brengen daar naar Aalst, zodat het juiste tarief kan worden toegepast. Uiteraard de korting, die geldt niet alleen voor individuele bezoekers, maar ook voor scholen en groepen. Kort samengevat dus, de wortels van Nienhoven kunnen gaan zwemmen aan hetzelfde tarief als de ajuinen van Aalst daar in dat prachtige zwembad Aquat.

De Spiegeltent is terug. Met op woensdag 13 mei het grote openingsevent. We will rock de Spiegeltent. Met Mother Mercury, The Ultimate Queen Tribute Band. Supported by Fox and the Bullocks. We will rock de Spiegeltent. Op woensdag 13 mei in de Spiegeltent in het Stadspark van Nienhoven. Tickets en info op spiegeltent.nienhoven.be. Exclusief in de Spiegeltent, het live stand-up comedy café. Met Peter Kluppels, Rob van Oudenhoven, Geron de Wulf en Jeroen Dijk. Op vrijdag 15 mei vanaf 6 uur

0: Plus en de Radio Ninove app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: De verdachte die gisteravond is opgepakt voor een dodelijke steekpartij in Hoboken is aangehouden. Bij de steekpartij is een man van 30 overleden, een man van 23 raakte gewond. De verdachte is een twintiger, hij blijft voorlopig in de cel voor roofmoord en diefstal met geweld bij nacht. En in Denderleeuw is een man opgepakt na een steekincident bij zijn ex-vriendin. De jonge vrouw raakte gewond, de onderzoeksrechter heeft hem aangehouden. De Britse premier Keir Starmer benoemt oud-premier Gordon Brown tot speciaal gezant voor internationale financiën. Brown moet de internationale samenwerking rond financiën ook met de Europese Unie versterken. De partij van Starmer heeft een nederlaag geleden bij de lokale verkiezingen. De premier wil het tij keren bij zijn Labour-partij. Nigel Farage van winnaar Reform UK schrijft als reactie dat Labour ten dode is opgeschreven. In Bahrein zijn 41 mensen opgepakt omdat ze mogelijk banden hebben met de Iraanse revolutionaire garde. Bahrein noemt het de ontmanteling van een organisatie. Sinds het begin van de Amerikaans-Israëlische oorlog tegen Iran eind februari is ook Bahrein al geregeld getroffen door raketten en drones vanuit Iran. In Bahrein ligt een deel van de vloot van de Amerikaanse marine. Iran neemt wel degelijk deel aan het WK voetbal, dat bevestigt de Iraanse voetbalbond op haar website. Iran is een van de tegenstanders van de Rode Duivels in groep G, naast Egypte en Nieuw-Zeeland. De deelname van Iran is omstreden. De bondsvoorzitter is zelfs een oud-strijder van de Iraanse revolutionaire garde. Iran zal deelnemen zonder zijn overtuigingen, cultuur en waarden te verloochenen, zegt hij. De Spaanse Paula Blasi wint de Ronde van Spanje voor vrouwen. Ze was in de slotetappe bergop nog de tweede na de Zwitserse Petra Stiassny en neemt zo de rode trui over van Anna van der Breggen. Zij kraakte in de slotklim en eindigt deze Vuelta als tweede. Het is droog, zonnig en zacht bij 23 graden. Morgen komen er wolken onze kant uit en daar valt mogelijk ook regen uit bij 20 graden. Maandag regent het, dinsdag weer droog en daarna wisselvallig.
3: What?
4: De glorietijd van de Belgische discotheken komt terug.
3: Here we go.
4: De Spiegeltent transformeert voor één avond in...
5: Discotheca Belgica.
4: Een bruisende dansvloer, vol nostalgie, live muziek en pure discotheek-energie.
3: Oh yeah.
4: Met een exclusieve retro house set van Bram en Leonard en full live band.
5: Discotheca Belgica.
4: Met DJ's Bart Reeves en Vince Nova. Discotheca Belgica. Op zondag 24 mei in de Spiegeltent in het Stadspark van Ninove. Info en tickets op spiegeltentninove.be.
6: Ben je op zoek naar een nieuw salon aan een uitzonderlijke prijs? Dan moet je bij Heim Polé zijn. Op 1, 2, 3, 9 en 10 mei organiseert Heim Polé een grote magazijnverkoop. Heel veel salons gaan de deur uit tegen ongeziene kortingen. En dat is nog niet alles. Je krijgt maar liefst 5 jaar Omnium garantie op je volledige salon. Ook op vlekken en motoren. Wees er snel bij, want op is op. Heim Polé. Kwaliteit, comfort en zekerheid. Voor een prijs dat je niet verwacht.
4: Gary Hagger brengt de zon naar Ninove. Tijdens de seniorennamiddag in de Spiegeltent. Muziek, sfeer en gezelligheid. En vooral samen genieten. Met Gary Hagger en Larissa. De seniorennamiddag maandag 18 mei vanaf 2 uur in de Spiegeltent in het Stadspark van Ninove. Tickets en info via spiegeltentninove.be.
3: Als de zon verschijnt.
0: 24 uur per dag, alles wat er leeft in Ninove.

deze zomer is hij er uiteraard opnieuw bij daar op Tomorrowland in Boom, David Guetta. Al denk ik dat wel iemand anders er met de meeste aandacht zal gaan lopen. En dan bedoel ik natuurlijk Calvin Harris. De Schot is er dit jaar voor het eerst bij, daar op de Holy Grounds van Tomorrowland. 4:10 op deze stralende zaterdagnamiddag. Jij luistert naar Radio Ninove. Welkom erbij. Dit is Talk Talk.

0: Beleggen volgens Argenta. Robots die je beleggingsportefeuille samenstellen.
1: Aandeel toevoegen, kopen, verkopen, aandeel toevoegen.
0: Dat doen we niet. Samen met onze experts je beleggingsportefeuille op punt stellen.
2: Oké, Nathan. Eens kijken hoe je beleggingen het dit kwartaal gedaan hebben?
0: Doen we wel. Kom langs en ontdek wat beleggen volgens Argenta voor jou kan betekenen. Argenta. Zo simpel kan het zijn.
3: Argenta Nienhoven, kantoor Thibaut van den Abelen, met geldautomaat.
4: Op de nieuwe locatie aan de Brakelse Steenweg, recht tegenover winkelpark Nienouter.
5: De Spiegeltent. Dat is 12 dagen ontdekken, dansen en verbinden in het stadspark van Nienhoven. Met op zaterdag 16 mei de legendarische Spiegeltent TD. En op zondag 17 mei in de namiddag Catastroof. En 's avonds Mr. Eurovision Johnny Logan. Op maandag 18 mei seniorennamiddag met Gary Hegger, Larissa en DJ Eddie Praat. Op dinsdag 19 mei de Spiegeltent Quiz. En op woensdag namiddag 20 mei de Spiegelfuif. En op woensdagavond Swing at Rechteroever met de Big Lebowski. Op donderdag 21 mei This is Tina, de tribute band van Tina Turner. Op zaterdag 23 mei Yatarara, de Balkan Party. En zondag 24 mei Discotheca Belgica met Bram en Leonard, Vince Nova en Bart Reeves. De Spiegeltent. Van 13 tot 24 mei in het stad

van Nienoven. Carwash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor doe-het-zelfers en ook nog een camwash voor extra hoge voertuigen. Carwash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Carwash Dodane niet de allerbeste carwash van Nienoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Nienoven. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegen

0: zeer snelle plaatsing door eigen ervaren personeel. Lucas Ramen en Deuren garandeert je een persoonlijke opvolging, de beste prijs-kwaliteitverhouding en 10 jaar garantie na plaatsing. Bij Lucas Ramen en Deuren vind je de gekende kwaliteitsmerken zoals Aluplast, Reinaars en De Keuning. Kom langs voor een vrijblijvende offerte in de Toonzaal in de Gerardsbergse straat 24 in Nienhoven, schuin tegenover de Prohibition. Of vraag online je offerte aan via lucasramenendeuren.be. Bij Lucas Ramen en Deuren kan je ook terecht voor rolluiken, screens, vliegenramen, garagepoorten en overkappingen. lucasramenendeuren.be.
1: Heb je geen tijd, zin of mogelijkheid om zelf te koken? Dan is Meal at Home de oplossing. Jorg en Vanessa brengen de overheerlijke smaak van een koude of warme huisbereide maaltijd bij jou thuis. Meal at Home is zorgtraiteur en houdt rekening met jouw wensen en dieet. Gezond, vers en lekker eten voor jong en oud. Ontdek

Energy. Fanchala. Tot ABBA. Je hoort ze allemaal tijdens de Spiegeltent TD. Volledig uit de bol gaan op de beste partymusic van

aan een snelheid van 1670 km per uur. De wereld draait voor jou. Dat was Niels, de stadsbader, samen met Reggie uiteraard. Nu donderdag, dan zijn we 14 mei, dan wordt de 18e editie van de Ronde van Schoonderhagen georganiseerd. Wielertoeristen die kunnen dan kiezen uit de twee afstanden, maar verder is er ook nog een mountainbiketocht, een familiefietstocht en een wandeling. Dat alles dus nu donderdag 14 mei. Nog meer details vind je in onze activiteitenkalender op de website radioninove.be. Vertrekken dat kan nu donderdagochtend vanaf 7:30 aan Café Zwarte Flesch in de Schuitstraat in Polaren uiteraard. En Andy Plateau van de VZW Schoonderhagen, hij was onlangs te gast trouwens hier in onze radiostudio om te praten over die ronde van Schoonderhagen. Maar hij had het ook over de Spiegelfuif die er staat aan te komen volgende week woensdag 20 mei meer bepaald. Het interview met Andy Plateau kan je nog altijd terugvinden op onze website. Gewoon even surfen naar radioninove.be.

vierde hit op rij voor deze Somber. Deze keer scoren ze met Home Wrecker. Het is bijna 4:30 op deze zaterdag namiddag. Het weerbericht er even bij nemen. Afwisselend zon en wolken vandaag. Het blijft droog. De maxima die liggen rond de 23 graden hier in Ninove. Morgen start de dag bewolkt met na de middag wel kans op wat regen. Het wordt zo'n 20 graden. Morgen maandag opnieuw regen en 13 graden amper. Ook dinsdag frisjes, maar het wordt wel droog. Woensdag afwisselend zon en regen en het blijft ook dan fris. 12 graden wordt er voorspeld. Het nieuws uit Ninove, dat komt eraan, krijg je van Kurt uiteraard. Maar eerst, You Should Be Dancing. Dat is iets voor volgende week op de Spiegel TD. Mag nu al een beetje oefenen met de Bee Gees.

0: Zaterdag 9 mei, dit is het nieuws uit Ninove. Tijdens de pleisteracties van het Rode Kruis werden in totaal 414.000 pleisters verkocht. Dat is goed voor een recordbedrag van 4,14 miljoen euro. De opbrengst gaat volledig naar de werking van alle lokale afdelingen in Vlaanderen, waaronder ook die van Ninove. Op de Tabakslaan in Appelterre is een motorrijder gisteren namiddag zwaar gewond geraakt bij een botsing. Hij reed achteraan in op een auto en kwam door de klap hard op de grond terecht. Hij werd zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurder van de auto bleef ongedeerd, maar was wel in shock. In de eindrondes van het voetbal speelt KFC Voorde Appelterre A vandaag uit tegen Wilrijk. Als de fusieploeg dit duel wint, stijgt het door naar de tweede afdeling voetbal Vlaanderen. KVK Ninove speelt dan weer op het veld van Schoonaarde. En meer nieuws uit Ninove vind je op radioninove.be.
1: Beeld je in dat er een keuken- en interieurwinkel is met grenzeloze mogelijkheden. Waar ieder idee en beeld dat je in je hoofd hebt, bespreekbaar en realiseerbaar is. Deze zaak bestaat in Ninove. Debra Keukens en Interieur maakt al meer dan 40 jaar op ambachtelijke wijze keukens, slaapkamers, dressings, badkamers en interieur. Volledig volgens jouw smaak en wensen. Met oog voor het kleinste detail en met een uitstekende prijs-kwaliteit verhouding. Probeer het zelf en vraag vrijblijvend een ontwerp en offerte aan bij Debra Keukens en Interieur. U zag het, wij maken het. Op de Brusselse Steenweg 356 in Meerbeke, recht tegenover schoenen- en slotenmakerij Raf. Meer info op www.keukensninove.be.
2: Schat, Het is tijd voor een nieuwe outfit.
3: Ah. Dan is het ook tijd voor een lunchje.
2: Ah, dan doen we het allebei, hè?
3: Voilà.
4: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
5: Ninja Shopping.
4: Dubbel plezier van hier.
6: Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale. In het centrum van Ninove en op juweliernachtergale.be.
7: Juwelier Nachtergale.
8: We helpen je graag. Yeah, yeah.
9: Radio Ninove. We love Ninove.

In juli treden ze op in Nederland, in Amsterdam, in Arnhem en in Tilburg, meer bepaald. De Amerikaanse En Vogue was dat en Free Your Mind. En we blijven nu in de States met Taylor Swift. Dit is The Fate of Ophelia. En daarna het Britse Softcell en hun Tainted Love.

zit in een lastig parket. Dat is wel het minste wat we kunnen zeggen. Zijn Tainted Love uit 1981. Dat was Soft Cell hier bij Radio Ninove. 2026, dat is het jaar van de vrijwilliger. En de stad Ninove viert ook haar vrijwilligers. Ze doet dat met een gezellig feest in de Spiegeltent. Je mag je daar verwachten aan muziek, een drankje en een warme sfeer. Vooraf inschrijven is wel verplicht, maar dat is heel eenvoudig. Dat kan via een link die we voorzien hebben in onze activiteitenkalender op de website radioninove.be. Het vrijwilligersfeest zelf vindt plaats in de Spiegeltent dus, in het stadspark van Ninove, nu donderdag namiddag tussen 2 en 4. Het feest voor de vrijwilliger. Misschien ben jij er dan ook wel bij. Welkom. Zometeen Stan van Samang en zijn Scars. Maar eerst deze Shawn Mendes en Camila Cabello.

0: De Spiegeltent is terug. Met op woensdag 13 mei het grote openingsevent. We will rock de Spiegeltent. Met Mother Mercury, The Ultimate Queen Tribute Band. Supported by Fox and the Bullocks. We will rock de Spiegeltent. Op woensdag 13 mei in de Spiegeltent in het Stadspark van Nienhoven. Tickets en info op spiegeltentnienhoven.be. Exclusief in de Spiegeltent, het live stand-up comedy café. Met Peter Kluppels, Rob van Oudenhoven, Geron de Wulf en Jeroen Dijk. Op vrijdag 15 mei vanaf 6 uur in de Spiegeltent in het Stadspark van Nienhoven. De toegang is gratis.
1: Via 95FM, DAB+, en de Radio Nienhoven-app. Dit is de Stadsradio van Nienhoven.
2: Radio Nienhoven.
1: Radio Nienhoven. Nieuws.
3: De verdachte die gisteravond is opgepakt voor een dodelijke steekpartij in Hoboken is aangehouden. Bij de steekpartij is een man van 30 overleden, een man van 23 raakte gewond. De verdachte is een twintiger, hij blijft voorlopig in de cel voor roofmoord en diefstal met geweld bij nacht. En in Denderleeuw is een man opgepakt na een steekincident bij zijn ex-vriendin. De jonge vrouw raakte gewond. De onderzoeksrechter heeft hem aangehouden. De Britse premier Keir Starmer benoemt oud-premier Gordon Brown tot speciaal gezant voor internationale financiën. Brown moet de internationale samenwerking rond financiën ook met de Europese Unie versterken. De partij van Starmer heeft een nederlaag geleden bij de lokale verkiezingen. De premier wil het tij keren bij zijn Labour-partij. Nigel Farage van winnaar Reform UK schrijft als reactie dat Labour ten dode is opgeschreven. In Bahrein zijn 41 mensen opgepakt omdat ze mogelijk banden hebben met de Iraanse revolutionaire garde. Bahrein noemt het de ontmanteling van een organisatie. Sinds het begin van de Amerikaans-Israëlische oorlog tegen Iran eind februari is ook Bahrein al geregeld getroffen door raketten en drones vanuit Iran. In Bahrein ligt een deel van de vloot van de Amerikaanse marine. Iran neemt wel degelijk deel aan het WK voetbal, dat bevestigt de Iraanse voetbalbond op haar website. Iran is een van de tegenstanders van de Rode Duivels in groep G, naast Egypte en Nieuw-Zeeland. De deelname van Iran is omstreden. De bondsvoorzitter is zelfs een oud strijder van de Iraanse revolutionaire garde. Iran zal deelnemen zonder zijn overtuigingen, cultuur en waarden te verloochenen, zegt hij. De Spaanse Paula Blasi wint de Ronde van Spanje voor vrouwen. Ze was in de slotetappe bergop nog de tweede na de Zwitserse Petra Stiassny en neemt zo de rode trui over van Anna van der Breggen. Zij kraakte in de slotklim en eindigde deze Vuelta als tweede. Het is droog, zonnig en zacht bij 23 graden. Morgen komen er wolken onze kant uit en daar valt mogelijk ook regen uit bij 20 graden. Maandag regent het, dinsdag weer droog en daarna wisselvallig.
0: What? De glorietijd van de Belgische discotheken komt terug. Here we go. De Spiegeltent transformeert voor één avond in...
4: Discotheca Belgica.
0: Een bruisende dansvloer, vol nostalgie, live muziek en pure discotheek-energie. Oh yeah. Met een exclusieve retro house set van Bram en Leonard en full live band.
4: Discotheca Belgica.
0: Met DJ's Bart Reeves en Vince Nova. Discotheca Belgica. Op zondag 24 mei in de Spiegeltent in het Stadspark van Nienhoven. Info en tickets op spiegeltentnienhoven.be.
5: Ben je op zoek naar een nieuw salon aan een uitzonderlijke prijs? Dan moet je bij Heim Polé zijn. Op 1, 2, 3, 9 en 10 mei organiseert Heim Polé een grote magazijnverkoop. Heel veel salons gaan de deur uit tegen ongeziene kortingen. En dat is nog niet alles. Je krijgt maar liefst 5 jaar Omnium garantie op je volledige salon. Ook op vlekken en motoren. Wees er snel bij, want op is op. Heim Polé. Kwaliteit, comfort en zekerheid. Voor een prijs dat je niet verwacht.
0: Gary Hagger brengt de zon naar Nienhoven. Tijdens de seniorennamiddag in de Spiegeltent. Muziek, sfeer en gezelligheid. En vooral samen genieten. Met Gary Hagger en Larissa. De seniorennamiddag maandag 18 mei vanaf 2 uur in de Spiegeltent in het Stadspark van Nienhoven. Tickets en info via spiegeltentnienhoven.be.
6: Als de zon verschijnt.
1: 24 uur per dag. Alles wat er leeft in Ninove.

Sienna Spyro. And Die on This Hill. Well. En daarmee is het al 5:10 op deze zaterdag namiddag. Nog 1 uurtje mag ik bij jou zijn hier bij Radio Ninove. En over uurtjes gesproken, de bibliotheek van Ninove, zij organiseert een voorleesuurtje met als thema vriendschap. En dat doen ze voor kinderen vanaf 6 jaar. Dat voorleesuurtje, dat is volledig gratis en het gaat natuurlijk door in de bibliotheek op de Graanmarkt. Nu woensdag namiddag vindt dat plaats vanaf 2:30. Vooraf inschrijven, dat is niet nodig. Gewoon langsgaan en genieten. Het thema is vriendschap van het voorleesuurtje. En dan nu tv kijken of net niet. The sun always shines on TV. Dit is Aha.

0: Omdat iedereen alles graag verandert, ontwierp de opticien Alain Afflelou de Magic Collectie. Van Magic Clip veranderen, dat is van bril veranderen. Zoveel clips, zoveel looks. Vanaf €29 per clip. Exclusief bij Alain Afflelou in Ninova.
1: Zeg, zin in een koffietje?
2: Goh, ik heb meer zin in een nieuw kapsel.
1: Ah, wel, we doen het allebei.
2: Ja.
0: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs. Ninja Shopping. Dubbel plezier van hier.
3: Van Gigi tot AC/DC.

0: op de beste partymuziek van vroeger en nu. De Spiegeltent TD. Zaterdag 16 mei. Vanaf 8 uur 's avonds in de Spiegeltent in het Stadspark van Ninoven. De toegang is gratis. Voor een kwalitatieve garagepoort die perfect bij je woning aansluit, moet je bij Sempoorten zijn. Sempoorten is gespecialiseerd in het maken en plaatsen van sectionaalpoorten op maat, zowel voor particulier als bedrijven. Sempoorten doet ook onderhoud en herstelling van alle merken sectionaalpoorten. Ook voor kwalitatief hekwerk op maat kan je bij Sempoorten terecht. Vraag een vrijblijvende offerte aan via sempoorten.be of kom langs in de Toonzaal, langs de expressweg in Denderhouten. Sempoorten. Service en ervaring in sectionaal poorten en hekwerk.
1: Even helemaal weg naar Griekenland. Voluit genieten van de Griekse traditionele keuken in een familiale sfeer. Dat is restaurant Naxos. In restaurant Naxos tovert de Griekse chef Yorgos al 43 jaar Griekenland op je bord. Lekker Grieks eten, bereid met uitsluitend kwaliteitsproducten. Met een groep vanaf 20 personen krijg je restaurant Naxos privé. Met een overheerlijk menu aan €50 per persoon. En een halve fles wijn per persoon inbegrepen. Meer informatie op naxos-aalst.be. Restaurant Naxos. Kalispera. Tot in Griekenland.
2: Soft Car Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Ninoven. Car Wash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor doe-het-zelvers en ook nog een cam wash voor extra hoge voertuigen. Car Wash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Car Wash Dodane niet de allerbeste carwash van Ninoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Ninoven. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegen...

van vorig jaar. Belgische Lost Frequencies samen met The Temper Trap en hun Sweet Disposition uiteraard. Het is vandaag exact 9 jaar geleden dat deze Zwitsers-Italiaanse DJ Robert Miles kwam te overlijden. Dat gebeurde aan de gevolgen van alvlieskanker op 9 mei 2017. Dus veel te vroeg van ons heen gegaan. Maar dit hier pakt hij ons nooit meer af. Van exact 30 jaar geleden ondertussen, uit 1996. Dit is Robert Miles en zijn Children hier op jouw zaterdagavond in het weekend bij Radio Ninove. Geniet ervan.

makkelijker gezegd dan gedaan natuurlijk. Let go of everything, alles loslaten. Het kan wel deugden, maar het is niet eenvoudig. Years and years waren dat. Het weerbericht dan, dat houdt ons ook in de ban, want het is mooi weer. De zon die schijnt volop. Een prachtige zaterdagavond gaan we tegemoet. Morgen dan start de dag bewolkt met na de middag wel kans op regen. En morgen wordt het zo'n 20 graden warm hier in Ninove. Maandag dan krijgen we opnieuw regen over ons heen en wordt het een pak koeler, 13 graden amper. Dinsdag opnieuw een droge dag. Vanaf woensdag wordt het wisselvallig met zonneschijn en regen. En het blijft echt wel fris voor de tijd van het jaar. 12 graden wordt voorspeld voor woensdag. Nu gaan we terug de tijd in. Het is te zeggen, niet zo heel veel terug de tijd in. Amper één dagje terug de tijd in. Yesterday. The Beatles.

Zaterdag 9 mei, dit is het nieuws uit Ninove. Tijdens de pleisteracties van het Rode Kruis werden in totaal 414.000 pleisters verkocht. Dat is goed voor een recordbedrag van 4,14 miljoen euro. De opbrengst gaat volledig naar de werking van alle lokale afdelingen in Vlaanderen, waaronder ook die van Ninove. Op de Tabakslaan in Appelterre is een motorrijder gisteren namiddag zwaar gewond geraakt bij een botsing. Hij reed achteraan in op een auto en kwam door de klap hard op de grond terecht. Hij werd zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurder van de auto bleef ongedeerd, maar was wel in shock. In de eindrondes van het voetbal speelt KFC Voorde Appelterre A vandaag uit tegen Wilrijk. Als de fusieploeg dit duel wint, stijgt het door naar de

0: tweede afdeling Voetbal Vlaanderen. KVK Nienhoven speelt dan weer op het veld van Schoonaarde. En meer nieuws uit Nienhoven vind je op radioninhoven.be.
1: Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale, in het centrum.

uit de 80s. Two Hearts van Phil Collins was dat. Gisteren, exact 81 jaar geleden, meer bepaald op 8 mei 1945. Een belangrijke, misschien wel de belangrijkste dag uit onze geschiedenis. V-Day, Victory Day. De dag dat de Nazi-Duitsland zich finaal overgaf aan de geallieerde strijdkrachten. En ter herdenking van het einde van die Tweede Wereldoorlog organiseert het stadsbestuur van Ninove samen met de vaderlandslievende verenigingen morgenochtend om 10:30 een bloemenhulde dat op de stedelijke begraafplaats aan de Denderhoutenbaan. De herdenking die wordt muzikaal opgeluisterd trouwens door de Koninklijke Harmonie Sint Cecilia van Meerbeke. Dus als je erbij wil zijn bij dit plechtige moment, morgenochtend om 10:30 aan de stedelijke begraafplaats aan de Denderhoutenbaan. Daar moet je zijn. Zometeen heb ik Coldplay voor jou, Speed of Sound, na deze Roxanne, bezongen door Arizona Servas.

2005, The Speed of Sound. Dat was Coldplay hier bij Radio Ninove. De Colombiaanse zangeres Shakira, ze heeft afgelopen donderdag in een korte video op Instagram een voorproefje gegeven van het officiële lied voor het wereldkampioenschap voetbal 2026. Dat is dus in handen inderdaad van Shakira. En ook de Wereldvoetbalbond FIFA deelde die publicatie. Die, die, dat is de titel van het officiële lied voor het WK 2026, dat dus doorgaat in de Verenigde Staten en ook in Canada en Mexico. Nu heb ik ze ook klaarstaan, onze Shakira, maar wel met haar actuele hit. Dit is Zoo.

Twee hits hebben ze gescoord hier in Vlaanderen. From the Heart en ook deze Freak Me uit het album Lose Control. Another Level was dat. Zometeen om 6 uur is er nieuws. Krijg je van Jeroen Verkruijsen. En daarna zit Jean-Marc de Vroede opnieuw in jouw radio tot 8 uur vanavond. Zijn eerste plaat wordt trouwens Cars en Drive. En verder ook nog Texas met Say What You Want. En ook Milo is er bij straks tussen 6 en 7 met zijn AO Technology. Van mij krijg je nog Bruno Mars en zijn Locked Out of Heaven.

0: De Spiegeltent is terug. Met op woensdag 13 mei het grote openingsevent. We will rock de Spiegeltent. Met Mother Mercury, The Ultimate Queen Tribute Band. Supported by Fox and the Bullocks. We will rock de Spiegeltent. Op woensdag 13 mei in de Spiegeltent in het Stadspark van Nienhoven. Tickets en info op spiegeltentnienhoven.be. Exclusief in de Spiegeltent, het live stand-up comedy café. Met Peter Kluppels, Rob van Oudenhoven, Geron de Wulf en Jeroen Dijk. Op vrijdag 15 mei vanaf 6 uur in de Spiegeltent in het Stadspark van Nienhoven. De toegang is gratis.
1: Via 95FM, DAB+, en de Radio Nienhoven-app. Dit is de Stadsradio van Nienhoven.
2: Radio Nienhoven.
1: Radio Nienhoven. Nieuws.
3: De verdachte die gisteravond is opgepakt voor een dodelijke steekpartij in Hoboken is aangehouden. Bij de steekpartij is een man van 30 overleden, een man van 23 raakte gewond. De verdachte is een twintiger, hij blijft voorlopig in de cel voor roofmoord en diefstal met geweld bij nacht. En in Denderleeuw is een man opgepakt na een steekincident bij zijn ex-vriendin. De jonge vrouw raakte gewond. De onderzoeksrechter heeft hem aangehouden. De Britse premier Keir Starmer benoemt oud-premier Gordon Brown tot speciaal gezant voor internationale financiën. Brown moet de internationale samenwerking rond financiën ook met de Europese Unie versterken. De partij van Starmer heeft een nederlaag geleden bij de lokale verkiezingen. De premier wil het tij keren bij zijn Labour-partij. Nigel Farage van winnaar Reform UK schrijft als reactie dat Labour ten dode is opgeschreven. In Bahrein zijn 41 mensen opgepakt omdat ze mogelijk banden hebben met de Iraanse revolutionaire garde. Bahrein noemt het de ontmanteling van een organisatie. Sinds het begin van de Amerikaans-Israëlische oorlog tegen Iran eind februari is ook Bahrein al geregeld getroffen door raketten en drones vanuit Iran. In Bahrein ligt een deel van de vloot van de Amerikaanse marine. Iran neemt wel degelijk deel aan het WK voetbal, bevestigt de Iraanse voetbalbond op haar website. Iran is een van de tegenstanders van de Rode Duivels in groep G, naast Egypte en Nieuw-Zeeland. De deelname van Iran is omstreden. De bondsvoorzitter is zelfs een oud-strijder van de Iraanse revolutionaire garde. Iran zal deelnemen zonder zijn overtuigingen, cultuur en waarden te verloochenen, zegt hij. De Spaanse Paula Blasi wint de Ronde van Spanje voor vrouwen. Ze was in de slotetappe bergop nog de tweede na de Zwitserse Petra Stiassny en neemt zo de rode trui over van Anna van der Breggen. Zij kraakte in de slotklim en eindigde deze Vuelta als tweede. Het is droog, zonnig en zacht bij 23 graden. Morgen komen er wolken onze kant uit en daar valt mogelijk ook regen uit bij 20 graden. Maandag regent het, dinsdag weer droog en daarna wisselvallig.
0: De glorietijd van de Belgische discotheken komt terug. Here we go. De Spiegeltent transformeert voor één avond in...
4: Discotheca Belgica.
0: Een bruisende dansvloer, vol nostalgie, live muziek en pure discotheek-energie. Oh yeah. Met een exclusieve retro house set van Bram en Leonard en full live band.
4: Discotheca Belgica.
0: Met DJ's Bart Reeves en Vince Nova. Discotheca Belgica. Op zondag 24 mei in de Spiegeltent in het Stadspark van Nienhoven. Info en tickets op spiegeltentnienhoven.be. Gary Hagger brengt de zon naar Nienhoven. Tijdens de seniorennamiddag in de Spiegeltent. Muziek, sfeer en gezelligheid en vooral samen genieten. Met Gary Hagger en Larissa. De seniorennamiddag maandag 18 mei vanaf 2 uur in de Spiegeltent in het Stadspark van Nienhoven. Tickets en info via spiegeltentnienhoven.be.
5: Als de zon verschijnt.
1: 24 uur per dag, alles wat er leeft in Nienhoven. En alleen de beste muziek.
6: Radio Nienhoven. Een goedenavond.

Espresso van Sabrina Carpenters. Goedenavond, dit is Radio Nienhoven. Tot 8 uur ben ik bij jullie. Met de beste muziek en natuurlijk ook de goede informatie zoals het hoort. Dit is nog zo'n goede fantastische plaat. Ronan Keating, Loving

0: Beleggen volgens Argenta. Enkel in beursafkortingen praten?
1: We starten eerst met de MiFID, duiken in de NIW's van de ETF's en eindigen bij de KIT. Oké?
0: Dat doen we niet. De tijd nemen, zodat je de beurs beter begrijpt?
2: Zet u maar, Fran, dan leg ik u alles van A tot Z uit.
0: Doen we wel. Kom langs en ontdek wat beleggen volgens Argenta voor jou kan betekenen. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: Argenta Nienhoven, kantoor Thibaut van der Nabelen, met geldautomaat.
5: Op de nieuwe locatie aan de Brakelse Steenweg, recht tegenover winkelpark Nienouter.
6: De Spiegeltent. Dat is 12 dagen ontdekken, dansen en verbinden in het Stadspark van Nienhoven. Met op woensdag 13 mei We Will Rock de Spiegeltent met Mother Mercury en Fox and the Bullocks. Op donderdag 14 mei het vrijwilligersfeest van de stad Nienhoven. En op vrijdag 15 mei live stand-up comedy café met Peter Kluppels, Rob van Oudenhoven, Jeroen de Wulf en Jeroen Dijk. Vanaf 6 uur met gratis toegang. En op zaterdag namiddag 16 mei Jazz, Pop en Rockfest van de Academie Muziek, Woord en Dans van de stad Nienhoven. De Spiegeltent. Van 13 tot 24 mei in het Stadspark van Nienhoven. Meer informatie en tickets

Car Wash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een cam wash voor extra hoge voertuigen. Car Wash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Car Wash Dodane niet de allerbeste car wash van Ninove? Car Wash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste car wash van Ninove. Aan de Desirée de Botkaai, recht tegen

0: plaatsing door eigen ervaren personeel. Lucas Ramen en Deuren garandeert je een persoonlijke opvolging, de beste prijs-kwaliteitverhouding en 10 jaar garantie na plaatsing. Bij Lucas Ramen en Deuren vind je de gekende kwaliteitsmerken zoals Aluplast, Reinaars en De Keuning. Kom langs voor een vrijblijvende offerte in de Toonzaal in de Gerardsbergse straat 24 in Nienhoven, schuin tegenover de Prohibition. Of vraag online je offerte aan via lucasramenendeuren.be. Bij Lucas Ramen en Deuren kan je ook terecht voor rolluiken, screens, vliegenramen, garagepoorten en overkappingen. lucasramenendeuren.be.
1: Heb je geen tijd, zin of mogelijkheid om zelf te koken? Dan is Meal at Home de oplossing. Jorg en Vanessa brengen de overheerlijke smaak van een koude of warme huisbereide maaltijd bij jou thuis. Meal at Home is zorgtraiteur en houdt rekening met jouw wensen en dieet. Gezond, vers en lekker eten voor jong en oud. Ontdek het Meal at Home maandmenu op de Meal at Home Facebookpagina of op mealathomeninove.com.
2: Van Tina
3: met alle numbers
2: tot To Fabiola.
4: I lift you up to the highest emotion.
2: Van Jimmy tot Barry. Je hoort ze allemaal tijdens de Spiegeltent TD. Volledig uit de bol gaan. Op de beste party music van vroeger en nu.

Hoe dan ook, dat waren Maxim en Babette. Maandelijks presenteert Cineclub Lucifer een zorgvuldig uitgekozen film. Nu dinsdag 12 mei kan je in het cultureel centrum de Plomplom gaan kijken naar Biente Mil, Especies de Abejas. Dat gaat over een 8-jarige jongen die voortaan als Lucia door het leven wil gaan. Die verandering gaat niet zonder slag of stoot, hoe hard de moeder ook vecht voor de vrijheid van haar kind om te zijn wie ze wil. Cineclub Lucifer leidt de film in om 20 uur en de film zelf begint om 20 uur en 10. Meer info en tickets, dat vind je terug op www.ccdeplomplom.org. www.ccdeplomplom.org.

uitgebracht. Het was uiteraard een wereldwijde hit voor de groep in 1975-76 en de heruitgave eind 1991 werd ook een hit. Het wordt algemeen beschouwd als een van de succesvolste platen aller tijden. Bohemian Rhapsody, hier is Queen. Is this-

Zaterdag 9 mei, dit is het nieuws uit Ninoven. Tijdens de pleisteracties van het Rode Kruis werden in totaal 414.000 pleisters verkocht. Dat is goed voor een recordbedrag van 4,14 miljoen euro. De opbrengst gaat volledig naar de werking van alle lokale afdelingen in Vlaanderen, waaronder ook die van Ninoven. Op de Tabakslaan in Appelterre is een motorrijder gisteren namiddag zwaar gewond geraakt bij een botsing. Hij reed achteraan in op een auto en kwam door de klap hard op de grond terecht. Hij werd zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurder van de auto bleef ongedeerd, maar was wel in shock. In de eindrondes van het voetbal speelt KFC Voorde Appelterre A vandaag uit tegen Wildrijk. Als de fusieploeg dit duel wint, stijgt het door naar de tweede afdeling voetbal Vlaanderen. KVK Ninoven speelt dan weer op het veld van Schoonaarde. En meer nieuws uit Ninoven vind je op radioninoven.be.

0: te weinig geduld gehad bij het achteruitrijden in de garage? Geen probleem. Sempoorten doet herstelling en onderhoud van alle merken sectionaalpoorten. Sempoorten is ook gespecialiseerd in het maken en plaatsen van sectionaalpoorten op maat, zowel voor particulier als bedrijven. Ook voor kwalitatief hekwerk op maat kan je bij Sempoorten terecht. Vraag een vrijblijvende offerte aan via sempoorten.be of kom langs in de toonzaal langs de expressweg in Denderhouten. Sempoorten. Service en ervaring in sectionaal poorten en hekwerk.
1: Bij Alain Afflelou profiteert u van Chin Chin. Een tweede bril voor maar 1 euro extra. Een tweede bril is altijd handig en u verandert ineens mee van stijl. Chin Chin van Afflelou. Ook geldig op progressieve glazen. Ontdek alle collecties in uw Alain Afflelou winkel in Ninove.
2: Love Minov.

0: me.
1: Zo net na het nieuws hoorde je Somber met Unrest en dit was Milo met AO Technology. Terug in de tijd, alhoewel niet zo heel lang, 6 jaar, BTS en Dynamite.

Dat was Young Guns van Wham, een van hun vele grote hits uit 1983 was dat. Elke tweede zondag van de maand, en dat tot en met de maand oktober, wordt een rommelmarkt ten voordele van Vrienden der Blinden op het Ninjaplein georganiseerd. Deelnemen kost €5. Inschrijven? Wel, dat moet. Dat kan via ninof.rommelmarkt@gmail.com. De rommelmarkt vindt dan plaats elke tweede zondag van de maand, zoals ook morgen. Het begint er morgen vanaf 8 uur en dat tot 13 uur 's middags. Nieuwe muziek nu van Bibi Rexha.

De Spiegeltent is terug. Met op woensdag 13 mei het grote openingsevent. We will rock de Spiegeltent. Met Mother Mercury, The Ultimate Queen Tribute Band. Supported by Fox and the Bullocks. We will rock de Spiegeltent. Op woensdag 13 mei in de Spiegeltent in het Stadspark van Nienhoven. Tickets en info op spiegeltentnienhoven.be. Exclusief in de Spiegeltent, het live stand-up comedy café. Met Peter Kluppels, Rob van Oudenhoven, Geron de Wulf en Jeroen Dijk. Op vrijdag 15 mei vanaf 6 uur in de Spiegeltent in het

0: Radio Ninove. Nieuws.
1: In Humbeek bij Grimbergen in Vlaams-Brabant is een gewapende overval gepleegd op het hoofdkwartier van Krefel. Volgens het parket drongen 3 gemaskerde mannen het depot binnen en knevelden ze het personeel. De daders vluchtten weg in een bestelwagen met een buit van laptops. Niemand raakte gewond, maar 1 werknemer kreeg een paniekaanval en is naar het ziekenhuis gebracht. De federale politie onderzoekt de overval. Van de daders is voorlopig geen spoor. Op een feestelijke bijeenkomst in Boedapest heeft Péter Magyar de eed afgelegd als nieuwe premier van Hongarije. Vorige maand won hij de verkiezingen van Viktor Orbán, die 16 jaar aan de macht was. Magyars partij, Tisza, behaalde een 2/3 meerderheid in het parlement. In een toespraak beloofde hij grote veranderingen. Hij liet ook de Europese vlag opnieuw hijsen in het Hongaarse parlement. In Nederland verbiedt een rechter het housefestival Music On dat dit weekend in Amsterdam zou plaatsvinden. Dat is de uitkomst van een kort geding van de organisatie tegen de stad. Amsterdam trok vanmorgen de vergunning in voor een tent op het terrein, waardoor het festival vlak voor opening zou afgeblazen worden. Via kort geding wilde de organisatie afdwingen dat ruim 20.000 bezoekers alsnog naar het festival konden. Maar de rechter zegt dat de beslissing van de stad terecht was om veiligheidsredenen. De Uruguayaan Guillermo Thomas Silva heeft de 2e rit gewonnen van de Giro, de wielerronde van Italië. Hij was de snelste in een oplopende sprint en pakt ook de roze leiderstrui. Bovendien is Silva de eerste Uruguayaan ooit met een ritzege in de Giro. De Duitser Florian Stork finisht de 2e, Giulio Ciccone 3e. Na een licht bewolkte nacht bij minstens 7 graden begint de zondag nog vrij helder. Later meer wolken en daarna ook buienactiviteit. Het kwik haalt maximaal 16 graden.
2: Are we gonna play house tonight or what?
3: De glorietijd van de Belgische discotheken komt terug.
2: Here we go!
3: De spiegeltent transformeert voor 1 avond in...
4: Discotheca Belgica.
3: Een bruisende dansvloer, vol nostalgie, live muziek en pure discotheek-energie. Met een exclusieve retro house set van Bram en Leonard en full live band.
4: Discotheca Belgica.
3: Met DJ's Bart Reeves en Vince Nova. Discotheca Belgica. Op zondag 24 mei in de Spiegeltent in het Stadspark van Ninove. Info en tickets op spiegeltentninove.be. Gary Hagger brengt de zon naar Ninove. Tijdens de seniorennamiddag in de Spiegeltent. Muziek, sfeer en gezelligheid. En vooral samen genieten. Met Gary Hagger en Larissa. De seniorennamiddag maandag 18 mei vanaf 2 uur in de Spiegeltent in het Stadspark van Ninove. Tickets en info via spiegeltentninove.be.
5: Als de zon verschijnt.
3: 24 uur per dag, alles wat er leeft in Ninove. En alleen de beste muziek.
6: Radio Ninove. Nogmaals een goedenavond.

Zo, nog een goede avond. Hè? Welkom hier bij Radio Nino. Nog steeds tot 8 uur ben ik bij jullie. Marshmallow was het en Jelly Roll met Holy Water. Smooth Criminal is een nummer van het album Bad van Michael Jackson uit 87. Het nummer werd in november 1988 op single uitgebracht. Tussen de snelle beats door zingt Jackson over Annie, een vrouw die werd aangevallen in haar appartement door een inbreker. Het refrein, Annie, are you okay, werd geïnspireerd door Resuski Ann, een dummy. Resuski Ann is een oefenpop die wordt gebruikt bij reanimatietraining in Engelssprekende landen. Tijdens de opname van het album Bad volgde Michael Jackson een reanimatieklas bij en hij besloot om een verwijzing te verwerken in een van de nummers.

Burning Down en Alex Warren was dat. De bibliotheek van Nienhoven is gestart met een leesclub voor volwassenen. Daarin gaan deelnemers samen in gesprek over een vooraf gekozen boek onder begeleiding van een moderator. Nu dinsdag 12 mei om 20 uur wordt het boek Bezonken Rood van Jeroen Brouwers besproken. De sessie vindt plaats in de bibliotheek Graanmarkt 12 te Nienhoven. De deelname is gratis. Meer info en inschrijven, dat kan via nienhoven.bibliotheek.be/de-leesclub.

Ja, het blijkt makkelijk te zijn, hè? Olivia Dean en So Easy. Voor het nieuws dat er aankomt, het regionale nieuws hier bij Radio Nien over Sam Sparrow met Happiness. Maar voor we zover zijn, gaan we eerst nog terug naar 1977. Cold as Ice was een nummer van Foreigner.

0: totaal 414.000 pleisters verkocht. Dat is goed voor een recordbedrag van 4,14 miljoen euro. De opbrengst gaat volledig naar de werking van alle lokale afdelingen in Vlaanderen, waaronder ook die van Ninove. Op de Tabakslaan in Appelterre is een motorrijder gisteren namiddag zwaar gewond geraakt bij een botsing. Hij reed achteraan in op een auto en kwam door de klap hard op de grond terecht. Hij werd zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurder van de auto bleef ongedeerd, maar was wel in shock. In de eindrondes van het voetbal speelt KFC Voorde Appelterre A vandaag uit tegen Wilrijk. Als de fusieploeg dit duel wint, stijgt het door naar de tweede afdeling voetbal Vlaanderen. KVK Ninove speelt dan weer op het veld van Schoonaarde. En meer nieuws uit Ninove vind je op radioninove.be.
1: We love Ninove.

American Girls en Harry Styles. Nederlandse rockformatie zal je wel kennen. Golden Earring uiteraard. When the Lady Smiles is een van hun bekende nummers. Het werd hun vijfde nummer 1 hit bij onze Noorderburen. When the Lady Smiles is terug te vinden op het experimentele, door Shel Skelkens geproduceerde album Use uit 1984. Het nummer werd op 3 februari van dat jaar op single uitgebracht.

Code rood was het voor Jaap Reesema en Lea Roe. Natuurpunt Nienhoven organiseert een onkruidwandeling, want wat wij onkruid noemen is vaak een bron aan vitaminen. Gids Erna neemt je mee de stad in. Je zal verstomd staan aan de enorme diversiteit aan planten die zich staande houden in een stenige omgeving. Erna leert je welke planten niet alleen mooi, maar ook verrassend lekker zijn. De wandeling vindt plaats morgen. Dat is morgen, 10 mei. De afspraak is om 9:30 aan de Abdijkerk in Nienhoven. Deelname is gratis. Jennifer Lopez uit 2001.

Taylor Swift en Opa Light. Ik ga het hierbij laten voor vandaag. Volgende week zijn we er natuurlijk terug. Tussen 6 en 8 hier bij jou. Stadsradio, Radio Nienhoven. We gaan eruit met een hit uit 96. Phil Collins, Dance into the Light. Nog een fijn weekend gewenst en tot de volgende. Bye.

0: De Spiegeltent is terug. Met op woensdag 13 mei het grote openingsevent. We will rock de Spiegeltent. Met Mother Mercury, The Ultimate Queen Tribute Band. Supported by Fox and the Bullocks. We will rock de Spiegeltent. Op woensdag 13 mei in de Spiegeltent in het Stadspark van Nienhoven. Tickets en info op spiegeltentnienhoven.be. Exclusief in de Spiegeltent, het live stand-up comedy café. Met Peter Kluppels, Rob van Oudenhoven, Geron de Wulf en Jeroen Dijk. Op vrijdag 15 mei vanaf 6 uur in de Spiegeltent in het Stadspark van Nienhoven. De toegang is gratis.
1: Via 95FM, DAB+, en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
2: Radio Ninove.
1: Radio Ninove. Nieuws.
3: In Humbeek bij Grimbergen in Vlaams-Brabant is een gewapende overval gepleegd op het hoofdkwartier van Krefel. Volgens het parket drongen 3 gemaskerde mannen het depot binnen en knevelden ze het personeel. De daders vluchtten weg in een bestelwagen met een buit van laptops. Niemand raakte gewond, maar 1 werknemer kreeg een paniekaanval en is naar het ziekenhuis gebracht. De federale politie onderzoekt de overval. Van de daders is voorlopig geen spoor. Op een feestelijke bijeenkomst in Boedapest heeft Péter Magyar de eed afgelegd als nieuwe premier van Hongarije. Vorige maand won hij de verkiezingen van Viktor Orbán, die 16 jaar aan de macht was. Magyar's partij, Tisza, behaalde een 2/3 meerderheid in het parlement. In een toespraak beloofde hij grote veranderingen. Hij liet ook de Europese vlag opnieuw hijsen in het Hongaarse parlement. In Nederland verbiedt een rechter het housefestival Music On dat dit weekend in Amsterdam zou plaatsvinden. Dat is de uitkomst van een kort geding van de organisatie tegen de stad. Amsterdam trok vanmorgen de vergunning in voor een tent op het terrein, waardoor het festival vlak voor opening zou afgeblazen worden. Via kort geding wilde de organisatie afdwingen dat ruim 20.000 bezoekers alsnog naar het festival konden. Maar de rechter zegt dat de beslissing van de stad terecht was om veiligheidsredenen. De Uruguayaan Guillermo Thomas Silva heeft de 2e rit gewonnen van de Giro, de wielerronde van Italië. Hij was de snelste in een oplopende sprint en pakte ook de roze leiderstrui. Bovendien is Silva de eerste Uruguayaan ooit met een ritzege in de Giro. De Duitser Florian Stork finishte 2e, Giulio Ciccone 3e. Na een licht bewolkte nacht bij minstens 7 graden begint de zondag nog vrij helder. Later meer wolken en daarna ook buienactiviteit. Het kwik haalt maximaal 16 graden.
4: Are we gonna play house tonight?
5: Or what?
0: De glorietijd van de Belgische discotheken komt terug.
4: Here we go!
0: De Spiegeltent transformeert voor 1 avond in...
6: Discotheca Belgica.
0: Een bruisende dansvloer, vol nostalgie, live muziek en pure discotheek-energie.
7: Oh yeah.
0: Met een exclusieve retro house set van Bram en Leonard en full live band.
6: Discotheca Belgica.
0: Met DJ's Bart Reeves en Vince Nova. Discotheca Belgica. Op zondag 24 mei in de Spiegeltent in het Stadspark van Nienhoven. Info en tickets op spiegeltentnienhoven.be. Gary Hagger brengt de zon naar Nienhoven. Tijdens de seniorennamiddag in de Spiegeltent. Muziek, sfeer en gezelligheid en vooral samen genieten. Met Gary Hagger en Larissa. De seniorennamiddag maandag 18 mei vanaf 2 uur in de Spiegeltent in het Stadspark van Nienhoven. Tickets en info via spiegeltentnienhoven.be.
8: Als de zon verschijnt.
1: 24 uur per dag, alles wat er leeft in Nienhoven.

0: De Spiegeltent is terug. Met op woensdag 13 mei het grote openingsevent. We will rock de Spiegeltent. Met Mother Mercury, The Ultimate Queen Tribute Band. Supported by Fox and the Bullocks. We will rock de Spiegeltent. Op woensdag 13 mei in de Spiegeltent in het Stadspark van Nienhoven. Tickets en info op spiegeltentnienhoven.be. Exclusief in de Spiegeltent, het live stand-up comedy café. Met Peter Kluppels, Rob van Oudenhoven, Geron de Wulf en Jeroen Dijk. Op vrijdag 15 mei vanaf 6 uur in de Spiegeltent in het Stadspark van Nienhoven. De toegang is gratis.
1: Via 95FM, DAB+, en de Radio Nienhoven-app. Dit is de Stadsradio van Nienhoven.
2: Radio Nienhoven.
1: Radio Nienhoven. Nieuws.
3: In Humbeek bij Grimbergen in Vlaams-Brabant is een gewapende overval gepleegd op het hoofdkwartier van Krefel. Volgens het parket drongen 3 gemaskerde mannen het depot binnen en knevelden ze het personeel. De daders vluchtten weg in een bestelwagen met een buit van laptops. Niemand raakte gewond, maar 1 werknemer kreeg een paniekaanval en is naar het ziekenhuis gebracht. De federale politie onderzoekt de overval. Van de daders is voorlopig geen spoor. Op een feestelijke bijeenkomst in Boedapest heeft Péter Magyar de eed afgelegd als nieuwe premier van Hongarije. Vorige maand won hij de verkiezingen van Viktor Orbán, die 16 jaar aan de macht was. Magyar's partij, Tisza, behaalde een 2/3 meerderheid in het parlement. In een toespraak beloofde hij grote veranderingen. Hij liet ook de Europese vlag opnieuw hijsen in het Hongaarse parlement. In Nederland verbiedt een rechter het housefestival Music On dat dit weekend in Amsterdam zou plaatsvinden. Dat is de uitkomst van een kort geding van de organisatie tegen de stad. Amsterdam trok vanmorgen de vergunning in voor een tent op het terrein, waardoor het festival vlak voor opening zou afgeblazen worden. Via kort geding wilde de organisatie afdwingen dat ruim 20.000 bezoekers alsnog naar het festival konden. Maar de rechter zegt dat de beslissing van de stad terecht was om veiligheidsredenen. De Uruguayaan Guillermo Thomas Silva heeft de 2e rit gewonnen van de Giro, de wielerronde van Italië. Hij was de snelste in een oplopende sprint en pakte ook de roze leiderstrui. Bovendien is Silva de eerste Uruguayaan ooit met een ritzege in de Giro. De Duitser Florian Stork finishte 2e, Giulio Ciccone 3e. Na een licht bewolkte nacht bij minstens 7 graden begint de zondag nog vrij helder. Later meer wolken en daarna ook buienactiviteit. Het kwik haalt maximaal 16 graden.
4: Are we gonna play house tonight or what?
0: De glorietijd van de Belgische discotheken komt terug.
4: Here we go!
0: De Spiegeltent transformeert voor 1 avond in...
5: Discotheca Belgica.
0: Een bruisende dansvloer, vol nostalgie, live muziek en pure discotheek-energie.
4: Oh yeah.
0: Met een exclusieve retro house set van Bram en Leonard en full live band.
5: Discotheca Belgica.
0: Met DJ's Bart Reeves en Vince Nova. Discotheca Belgica. Op zondag 24 mei in de Spiegeltent in het Stadspark van Nienhoven. Info en tickets op spiegeltentnienhoven.be. Gary Hagger brengt de zon naar Nienhoven. Tijdens de seniorennamiddag in de Spiegeltent. Muziek, sfeer en gezelligheid. En vooral samen genieten. Met Gary Hagger en Larissa. De seniorennamiddag maandag 18 mei vanaf 2 uur in de Spiegeltent in het Stadspark van Nienhoven. Tickets en info via spiegeltentnienhoven.be.
6: Als de zon verschijnt.
1: 24 uur per dag, alles wat er leeft in Nienhoven.

0: De Spiegeltent is terug. Met op woensdag 13 mei het grote openingsevent. We will rock de Spiegeltent. Met Mother Mercury, The Ultimate Queen Tribute Band. Supported by Fox and the Bullocks. De Spiegeltent. Op woensdag 13 mei in de Spiegeltent in het Stadspark van Nienhoven. Tickets en info op spiegeltentnienhoven.be. Exclusief in de Spiegeltent, het live stand-up comedy café. Met Peter Kluppels, Rob van Oudenhoven, Geron de Wulf en Jeroen Dijk. Op vrijdag 15 mei vanaf 6 uur in de Spiegeltent in het Stadspark van Nienhoven. De toegang is gratis.
1: Via 95FM, DAB+, en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
2: Radio Ninove.
1: Radio Ninove. Nieuws.
3: In Humbeek bij Grimbergen in Vlaams-Brabant is een gewapende overval gepleegd op het hoofdkwartier van Krefel. Volgens het parket drongen 3 gemaskerde mannen het depot binnen en knevelden ze het personeel. De daders vluchtten weg in een bestelwagen met een buit van laptops. Niemand raakte gewond, maar 1 werknemer kreeg een paniekaanval en is naar het ziekenhuis gebracht. De federale politie onderzoekt de overval. Van de daders is voorlopig geen spoor. Op een feestelijke bijeenkomst in Boedapest heeft Péter Magyar de eed afgelegd als nieuwe premier van Hongarije. Vorige maand won hij de verkiezingen van Viktor Orbán, die 16 jaar aan de macht was. Magyars partij, Tisza, behaalde een 2/3 meerderheid in het parlement. In een toespraak beloofde hij grote veranderingen. Hij liet ook de Europese vlag opnieuw hijsen in het Hongaarse parlement. In Nederland verbiedt een rechter het housefestival Music On dat dit weekend in Amsterdam zou plaatsvinden. Dat is de uitkomst van een kort geding van de organisatie tegen de stad. Amsterdam trok vanmorgen de vergunning in voor een tent op het terrein, waardoor het festival vlak voor opening zou afgeblazen worden. Via kort geding wilde de organisatie afdwingen dat er ruim 20.000 bezoekers alsnog naar het festival konden. Maar de rechter zegt dat de beslissing van de stad terecht was om veiligheidsredenen. De Uruguayaan Guillermo Thomas Silva heeft de 2e rit gewonnen van de Giro, de wielerronde van Italië. Hij was de snelste in een oplopende sprint en pakt ook de roze leiderstrui. Bovendien is Silva de eerste Uruguayaan ooit met een ritzege in de Giro. De Duitser Florian Stork finisht de 2e, Giulio Ciccone 3e. Na een licht bewolkte nacht bij minstens 7 graden begint de zondag nog vrij helder. Later meer wolken en daarna ook buienactiviteit. Het kwik haalt maximaal 16 graden.
4: Are we gonna play house tonight or what?
0: De glorietijd van de Belgische discotheken komt terug.
4: Here we go!
0: De Spiegeltent transformeert voor 1 avond in...
5: Discotheca Belgica.
0: Een bruisende dansvloer, vol nostalgie, live muziek en pure discotheek-energie.
4: Oh yeah.
0: Met een exclusieve retro house set van Bram en Leonard en full live band.
5: Discotheca Belgica.
0: Met DJ's Bart Reeves en Vince Nova. Discotheca Belgica. Op zondag 24 mei in de Spiegeltent in het Stadspark van Nienhoven. Info en tickets op spiegeltentnienhoven.be. Gary Hagger brengt de zon naar Nienhoven. Tijdens de seniorennamiddag in de Spiegeltent. Muziek, sfeer en gezelligheid en vooral samen genieten. Met Gary Hagger en Larissa. De seniorennamiddag maandag 18 mei vanaf 2 uur in de Spiegeltent in het Stadspark van Nienhoven. Tickets en info via spiegeltentnienhoven.be.
6: Als de zon verschijnt.
1: 24 uur per dag, alles wat er leeft in Nienhoven.

0: De Spiegeltent is terug. Met op woensdag 13 mei het grote openingsevent. We will rock de Spiegeltent. Met Mother Mercury, The Ultimate Queen Tribute Band. Supported by Fox and the Bullocks. All we hear is Radio Gaga. We will rock de Spiegeltent. Op woensdag 13 mei in de Spiegeltent in het Stadspark van Nienhoven. Tickets en info op spiegeltentnienhoven.be. Exclusief in de Spiegeltent, het live stand-up comedy café. Met Peter Kluppels, Rob van Oudenhoven, Geron de Wulf en Jeroen Dijk. Op vrijdag 15 mei vanaf 6 uur in de Spiegeltent in het Stadspark van Nienhoven. De toegang is gratis.
1: Via 95FM, DAB+, en de Radio Nienhoven-app. Dit is de Stadsradio van Nienhoven.
2: Radio Nienhoven.
1: Radio Nienhoven, nieuws.
3: In Humbeek bij Grimbergen in Vlaams-Brabant is een gewapende overval gepleegd op het hoofdkwartier van Krefel. Volgens het parket drongen 3 gemaskerde mannen het depot binnen en knevelden ze het personeel. De daders vluchtten weg in een bestelwagen met een buit van laptops. Niemand raakte gewond, maar 1 werknemer kreeg een paniekaanval en is naar het ziekenhuis gebracht. De federale politie onderzoekt de overval. Van de daders is voorlopig geen spoor. Op een feestelijke bijeenkomst in Boedapest heeft Péter Magyar de eed afgelegd als nieuwe premier van Hongarije. Vorige maand won hij de verkiezingen van Viktor Orbán, die 16 jaar aan de macht was. Magyars partij, Tisza, behaalde een 2/3 meerderheid in het parlement. In een toespraak beloofde hij grote veranderingen. Hij liet ook de Europese vlag opnieuw hijsen in het Hongaarse parlement. In Nederland verbiedt een rechter het housefestival Music On dat dit weekend in Amsterdam zou plaatsvinden. Dat is de uitkomst van een kort geding van de organisatie tegen de stad. Amsterdam trok vanmorgen de vergunning in voor een tent op het terrein, waardoor het festival vlak voor opening zou afgeblazen worden. Via kort geding wilde de organisatie afdwingen dat ruim 20.000 bezoekers alsnog naar het festival konden. Maar de rechter zegt dat de beslissing van de stad terecht was om veiligheidsredenen. De Uruguayaan Guillermo Thomas Silva heeft de 2e rit gewonnen van de Giro, de wielerronde van Italië. Hij was de snelste in een oplopende sprint en pakt ook de roze leiderstrui. Bovendien is Silva de eerste Uruguayaan ooit met een ritzege in de Giro. De Duitser Florian Stork finisht de 2e, Giulio Ciccone 3e. Na een licht bewolkte nacht bij minstens 7 graden begint de zondag nog vrij helder. Later meer wolken en daarna ook buienactiviteit. Het kwik haalt maximaal 16 graden.
4: Are we gonna play house tonight? Or what?
0: De glorietijd van de Belgische discotheken komt terug.
4: Here we go!
0: De Spiegeltent transformeert voor 1 avond in...
5: Discotheca Belgica. Een
0: bruisende dansvloer, vol nostalgie, live muziek en pure discotheek-energie.
6: Oh yeah.
0: Met een exclusieve retro house set van Bram en Leonard en full live band.
5: Discotheca Belgica.
0: Met DJ's Bart Reeves en Vince Nova. Discotheca Belgica. Op zondag 24 mei in de Spiegeltent in het Stadspark van Nienhoven. Info en tickets op spiegeltentnienhoven.be. Gary Hagger brengt de zon naar Nienhoven. Tijdens de seniorennamiddag in de Spiegeltent. Muziek, sfeer en gezelligheid en vooral samen genieten. Met Gary Hagger en Larissa. De seniorennamiddag maandag 18 mei vanaf 2 uur in de Spiegeltent in het Stadspark van Nienhoven. Tickets en info via spiegeltentnienhoven.be.
7: Als de zon verschijnt.
1: 24 uur per dag, alles wat er leeft in Nienhoven.

0: Radio Ninove.
1: Goedenavond.
2: When I was 6 years old,

0: De Spiegeltent is terug. Met op woensdag 13 mei het grote openingsevent. We will rock de Spiegeltent. Met Mother Mercury, The Ultimate Queen Tribute Band. Supported by Fox and the Bullocks. All we hear is Radio Gaga. We will rock de Spiegeltent. Op woensdag 13 mei in de Spiegeltent in het Stadspark van Nienhoven. Tickets en info op spiegeltentnienhoven.be. Exclusief in de Spiegeltent, het live stand-up comedy café. Met Peter Kluppels, Rob van Oudenhoven, Geron de Wulf en Jeroen Dijk. Op vrijdag 15 mei vanaf 6 uur in de Spiegeltent in het Stadspark van Nienhoven. De toegang is gratis.
1: Via 95FM, DAB+, en de Radio Nienhoven-app. Dit is de Stadsradio van Nienhoven.
2: Radio Nienhoven.
1: Radio Nienhoven, nieuws.
3: In Humbeek bij Grimbergen in Vlaams-Brabant is een gewapende overval gepleegd op het hoofdkwartier van Krefel. Volgens het parket drongen 3 gemaskerde mannen het depot binnen en knevelden ze het personeel. De daders vluchten weg in een bestelwagen met een buit van laptops. Niemand raakte gewond, maar 1 werknemer kreeg een paniekaanval en is naar het ziekenhuis gebracht. De federale politie onderzoekt de overval. Van de daders is voorlopig geen spoor. Op een feestelijke bijeenkomst in Boedapest heeft Péter Magyar de eed afgelegd als nieuwe premier van Hongarije. Vorige maand won hij de verkiezingen van Viktor Orbán, die 16 jaar aan de macht was. Magyar's partij, Tisza, behaalde een 2/3 meerderheid in het parlement. In een toespraak beloofde hij grote veranderingen. Hij liet ook de Europese vlag opnieuw hijsen in het Hongaarse parlement. In Nederland verbiedt een rechter het housefestival Music On dat dit weekend in Amsterdam zou plaatsvinden. Dat is de uitkomst van een kort geding van de organisatie tegen de stad. Amsterdam trok vanmorgen de vergunning in voor een tent op het terrein, waardoor het festival vlak voor opening zou afgeblazen worden. Via kort geding wilde de organisatie afdwingen dat er ruim 20.000 bezoekers alsnog naar het festival konden. Maar de rechter zegt dat de beslissing van de stad terecht was om veiligheidsredenen. De Uruguayaan Guillermo Thomas Silva heeft de 2e rit gewonnen van de Giro, de wielerronde van Italië. Hij was de snelste in een oplopende sprint en pakt ook de roze leiderstrui. Bovendien is Silva de eerste Uruguayaan ooit met een ritzege in de Giro. De Duitser Florian Stork finisht de 2e, Giulio Ciccone 3e. Na een licht bewolkte nacht bij minstens 7 graden begint de zondag nog vrij helder. Later meer wolken en daarna ook buienactiviteit. Het kwik haalt maximaal 16 graden.
4: Are we gonna play house tonight? Or what?
0: De glorietijd van de Belgische discotheken komt terug.
4: Here we go!
0: De Spiegeltent transformeert voor 1 avond in...
5: Discotheca Belgica.
0: Een bruisende dansvloer, vol nostalgie, live muziek en pure discotheek-energie.
6: Oh yeah.
0: Met een exclusieve retro house set van Bram en Leonard en full live band.
5: Discotheca Belgica.
0: Met DJ's Bart Reeves en Vince Nova. Discotheca Belgica. Op zondag 24 mei in de Spiegeltent in het Stadspark van Nienhoven. Info en tickets op spiegeltentnienhoven.be. Gary Hagger brengt de zon naar Nienhoven. Tijdens de seniorennamiddag in de Spiegeltent. Muziek, sfeer en gezelligheid en vooral samen genieten. Met Gary Hagger en Larissa. De seniorennamiddag maandag 18 mei vanaf 2 uur in de Spiegeltent in het Stadspark van Nienhoven. Tickets en info via spiegeltentnienhoven.be.
7: Als de zon verschijnt.
1: 24 uur per dag, alles wat er leeft in Nienhoven.

De Spiegeltent is terug. Met op woensdag 13 mei het grote openingsevent. We will rock de Spiegeltent. Met Mother Mercury, The Ultimate Queen Tribute Band. Supported by Fox and the Bullocks. All we hear is Radio Gaga. We will rock de Spiegeltent. Op woensdag 13 mei in de Spiegeltent in het Stadspark van Nienhoven. Tickets en info op spiegeltentnienhoven.be. Exclusief in de Spiegeltent, het live stand-up comedy café. Met Peter Kluppels, Rob van Oudenhoven, Geron de Wulf en Jeroen Dijk. Op vrijdag 15 mei vanaf 6 uur in de Spiegeltent in het Stadspark.

0: Radio Ninove, nieuws.
1: In Humbeek bij Grimbergen in Vlaams-Brabant is een gewapende overval gepleegd op het hoofdkwartier van Krefel. Volgens het parket drongen drie gemaskerde mannen het depot binnen en knevelden ze het personeel. De daders vluchten weg in een bestelwagen met een buit van laptops. Niemand raakte gewond, maar één werknemer kreeg een paniekaanval en is naar het ziekenhuis gebracht. De federale politie onderzoekt de overval. Van de daders is voorlopig geen spoor. Op een feestelijke bijeenkomst in Boedapest heeft Péter Magyar de eed afgelegd als nieuwe premier van Hongarije. Vorige maand won hij de verkiezingen van Viktor Orbán, die 16 jaar aan de macht was. Magyar's partij, Tisza, behaalde een 2/3 meerderheid in het parlement. In een toespraak beloofde hij grote veranderingen. Hij liet ook de Europese vlag opnieuw hijsen in het Hongaarse parlement. In Nederland verbiedt een rechter het housefestival Music On dat dit weekend in Amsterdam zou plaatsvinden. Dat is de uitkomst van een kort geding van de organisatie tegen de stad. Amsterdam trok vanmorgen de vergunning in voor een tent op het terrein, waardoor het festival vlak voor opening zou afgeblazen worden. Via kort geding wilde de organisatie afdwingen dat ruim 20.000 bezoekers alsnog naar het festival konden. Maar de rechter zegt dat de beslissing van de stad terecht was om veiligheidsredenen. De Uruguayaan Guillermo Thomas Silva heeft de tweede rit gewonnen van de Giro, de wielerronde van Italië. Hij was de snelste in een oplopende sprint en pakt ook de roze leiderstrui. Bovendien is Silva de eerste Uruguayaan ooit met een ritzege in de Giro. De Duitser Florian Stork finishte tweede, Giulio Ciccone derde. Na een licht bewolkte nacht bij minstens 7 graden begint de zondag nog vrij helder. Later meer wolken en daarna ook buienactiviteit. Het kwik haalt maximaal 16 graden.
2: Are we gonna play house tonight or what?
3: De glorietijd van de Belgische discotheken komt terug.
2: Here we go!
3: De Spiegeltent transformeert voor één avond in...
4: Discotheca Belgica.
3: Een bruisende dansvloer, vol nostalgie, live muziek en pure discotheek-energie. Met een exclusieve retro house set van Bram en Leonard en full live band.
4: Discotheca Belgica.
3: Met DJ's Bart Reeves en Vince Nova. Discotheca Belgica. Op zondag 24 mei in de Spiegeltent in het Stadspark van Ninove. Info en tickets op spiegeltentninove.be. Gary Hagger brengt de zon naar Ninove. Tijdens de seniorennamiddag in de Spiegeltent. Muziek, sfeer en gezelligheid. En vooral samen genieten. Met Gary Hagger en Larissa. De seniorennamiddag maandag 18 mei vanaf 2 uur in de Spiegeltent in het Stadspark van Ninove. Tickets en info via spiegeltentninove.be.
5: Als de zon verschijnt.
3: 24 uur per dag, alles wat er leeft in Ninove.

De Spiegeltent is terug. Met op woensdag 13 mei het grote openingsevent. We will rock de Spiegeltent. Met Mother Mercury, The Ultimate Queen Tribute Band. Supported by Fox and the Bullocks. We will rock de Spiegeltent. Op woensdag 13 mei in de Spiegeltent in het Stadspark van Nienhoven. Tickets en info op spiegeltentnienhoven.be. Exclusief in de Spiegeltent, het live stand-up comedy café. Met Peter Kluppels, Rob van Oudenhoven, Geron de Wulf en Jeroen Dijk. Op vrijdag 15 mei vanaf 6 uur in de Spiegeltent in het Stadspark.

0: Radio Ninove. Nieuws.
1: In Humbeek bij Grimbergen in Vlaams-Brabant is een gewapende overval gepleegd op het hoofdkwartier van Krefel. Volgens het parket drongen 3 gemaskerde mannen het depot binnen en knevelden ze het personeel. De daders vluchtten weg in een bestelwagen met een buit van laptops. Niemand raakte gewond, maar 1 werknemer kreeg een paniekaanval en is naar het ziekenhuis gebracht. De federale politie onderzoekt de overval. Van de daders is voorlopig geen spoor. Op een feestelijke bijeenkomst in Boedapest heeft Péter Magyar de eed afgelegd als nieuwe premier van Hongarije. Vorige maand won hij de verkiezingen van Viktor Orbán, die 16 jaar aan de macht was. Magyar's partij, Tisza, behaalde een 2/3 meerderheid in het parlement. In een toespraak beloofde hij grote veranderingen. Hij liet ook de Europese vlag opnieuw hijsen in het Hongaarse parlement. In Nederland verbiedt een rechter het housefestival Music On, dat dit weekend in Amsterdam zou plaatsvinden.